deuren omhoeken blijf ik nog naar je zoeken. Zo vaak heb ik je ergens herkend. Jij die ver van me

is 3 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de 3 regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen. Ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties die gelinkt worden aan het eiland. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Noord-Korea zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de ontploffing van mijnen in de gedemilitariseerde zone aan de grens met Zuid-Korea. Bij die ontploffingen eerder deze maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen gewond. Volgens Noord-Korea zijn de Zuid-Koreaanse beschuldigingen daarover verachtelijk en smerig. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting meer dan 800.000 mijnen in een zone van 4 kilometer breed over een lengte van 250 kilometer tussen de 2 Korea's. Blijft zacht vannacht, met minima rond 18 graden de komende uren. En straks begint de dag ook met veel zon, later wat meer wolken en in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft ook uitzonderlijk warm, maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Wijt zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij Vooruit wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Wijt van N-VA tot de ochtend straks dus om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Wijts en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen beter te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
1: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
0: Hij mompelde wat, maar wat hij zei was dus: we gaan elkaars huiswerk beoordelen. Dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Het weer dan nog. Het is zacht de komende uren, rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon en later wat meer wolken en in de loop van de namiddag ook kans op een bui. Blijft uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig dan toch niet akkoord met het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. In de documenten van minister van Begroting Ben Weitz zat een cijferfout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. Vooruit heeft minister Weitz tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Minister-president Matthias Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel zal zijn opgelost. Straks om 10 uur zou er nog een vergadering volgen om de plooien weer glad te strijken. En in de namiddag moet Diependalen dan naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begrotingsopmaak voor het komende jaar. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf gisteravond toelichting bij het voorstel in de afspraak.
1: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders van de AI-sector over meer veiligheid van artificiële intelligentie. Er zijn afspraken gemaakt om de systemen beter te controleren, maar het gaat niet om bindende afspraken. Trump sprak zelf van een moreel bindende overeenkomst.
2: And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
3: I think it's morally binding, yeah.
0: De president had eerder al gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij artificiële intelligentiesystemen taken deden die niet gevraagd waren en waarbij ze in de computersystemen van andere bedrijven geraakt zijn. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League voetbal tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Jamal was de uitblinker. Na een dikke minuut scoorde hij al. Hij gaf een assist voor het tweede doelpunt en maakte zelf de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer. De dag begint met zon. Later duiken wolken op. In de namiddag hier en daar een bui. Het wordt wel weer erg warm tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het akkoord over de Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. De regeringspartij Vooruit heeft haar steun ingetrokken omdat er door een fout in de documenten van minister van Begroting Ben Weitz minder geld naar welzijn zou gaan dan was afgesproken. Minister-president Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel opgelost zal zijn. Vanmorgen zou er dan nog een vergadering zijn om de plooien weer glad te strijken. En na de middag moet de minister-president naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begroting voor het komende jaar. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. Dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij dat voorstel in de afspraak.
1: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit in ons land. De extra ozon door de rook van de branden kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
2: De luchtverontreiniging is schadelijk, ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
0: Amerikaanse president Trump heeft met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de sector een akkoord ondertekend over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld binnendrongen in computers van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere regels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
3: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie.
0: Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk met onweer. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen en tot 21 aan zee. Morgen wordt het koeler, tot 20 graden nog, met eerst nog regen in het oosten. De dagen daarna krijgen we rustig en droog najaarsweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel. Op de E19 naar Antwerpen is er hinder bij Semst door een defect voertuig.
5: Radio Bene.
4: Goedemorgen. Radio Bene is heel goed voor je welzijn en het kost je niks. Maar Ben Weitz kan maar beter toch alles nog eens narekenen. Alex en Job.
6: Radio Bene, klaar wakker.
7: Vanessa van Hoven.

naar 30 september 2016. Toen barstte er een bom waarvan eigenlijk niemand door had dat die er was. De Nederlandse kinderombudsman concludeerde namelijk in een rapport dat Zwarte Piet in zijn huidige vorm in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. Gekleurde kinderen gaven aan dat zij rond de Sinterklaasperiode vaker geconfronteerd werden met discriminatie, uitsluiting en pesten. En daardoor voelden ze zich minder waardig. De kinderombudsman pleitte ervoor om de figuur van Zwarte Piet zo aan te passen dat alle kinderen, ongeacht hun huidskleur, plezier kunnen beleven aan het Sinterklaasfeest. Dat was het moment dat het woord Roetpiet voor het eerst viel, weet je nog wel. En zo komt het dat we vanochtend op 30 september Kinderen voor Kinderen kunnen draaien met een liedje gelinkt aan de Sint. Ik wil

Geweldige zanger Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En daarvoor Edwin Rutte, die wij allemaal beter kennen als Ome Willem. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Wat dat betreft is er weinig veranderd. Kinderen denken nog altijd dat hun ouders een geldboom hebben. Of anders wel een soort van ezeltje met bijzondere kwaliteiten, zeg maar. Terwijl papa hard moet werken voor de centen. En mama ook trouwens. Deze mama is nu wel even mee op Radio BNE Cruise. Benieuwd hoe het gaat. Straks.

Barbara Dex, nu op Radio Benecruz, maar maandag is ze al terug. En op zondag 8 november zingt ze mee tijdens ons grote finale stuk Radio Bene, The Rat Pack, live in concert, Best of Christmas. Beide concerten die dag zijn volledig uitverkocht. En ik vermoed dat Barbara en haar geweldige stem daar zeker voor iets tussen zitten.

Radio BNR staat voor de grootste klassiekers, de mooiste evergreens en veel muziek van artiesten van bij ons. Jacques Brel belichaamt dat allemaal. Een reus van bij ons die genoeg evergreens gemaakt heeft om daar een hele dag mee te vullen. Dit was een prachtig gezongen kortfilm over zijn grootouders als jonge mensen in bruisend Brussel. Elke stad gaat bruisen wanneer Kylie Minogue er passeert. En wat was weer fantastisch tijdens de finale van de EFL afgelopen weekend in Melbourne. Kylie is 58, maar ze stond op dat podium met de looks, de energie en ook wel de outfits van een 20-jarige.

0: Op dit uur kan dat nog, maar dan wel heel lokaal. Dancing in the street met Maltaries en de Vandellas. Terwijl de files toch wel stilaan beginnen om 6:30 in de ochtend. Op de E19 naar Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Peutie en Zemst door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier extra. Op de E19 is er hinder in de Kraaibekstunnel door een fietser op de rechterrijstrook. Wees daar voorzichtig, fietser in de Kraaibekstunnel. Op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je 10 minuten tussen de A12 en Lilo.
1: Radio Beneek.
2: Klaar wakker.
1: Radio Beneek. Vanessa van Hoven.

0: was.
1: Dit is zo goed gemaakt. Kleimans en Van Geel met een cover van die grote hit van Camila Cabello. Señorita. Wacht maar tot ze een cover zingen van All I Want for Christmas van Mariah Carey tijdens ons Red Pack concert. Dolle pret. En zij mogen dat ook. Oh.

De Britse band Cutting Crew met hun grootste hit I Just Died In Your Arms Tonight. Meedoen aan de slimste mens ter wereld is ook een beetje sterven. Maar Erik van Looy heeft toch weer genoeg BV's gevonden die het tegen elkaar willen opnemen in het nieuwe seizoen van de zeer populaire quiz. Een van hen is Céline Hermans. Mama Margriet had daar nog op aangedrongen. Want Céline is veel meer dan een goede zangeres, zei ze. Moeder en dochter zijn allebei van het type niets hout betegen. Dus dat belooft heel veel goeds. En natuurlijk blijft Céline gewoon zingen. Ook als ze de slimste mens ter wereld zou blijken te zijn. Al doet ze dat zingen nu wel zonder Siska en zonder Niels. Yeah.

0: Martin Hermans, Siska Schoeters, Niels de Stadsbader. Niets houdt mij tegen. Een hele goede morgen, David de Henao.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Jij bent altijd trouw op post. Is er eigenlijk iets dat jou ooit tegenhoudt?
1: Weinig. Ja, ik ben inderdaad altijd. Ja, weinig. Waarom? Ik kan altijd iets voor hebben, hè, dus laat ons hopen.
0: Nee.
1: Ik ben er inderdaad wel altijd.
0: En wat voor weer heb jij meegebracht?
1: Wel, in het oosten is dat nog altijd quasi even goed als gisteren. Hè. Daar hebben we 28 graden. Goed, gisteren is de hoogste temperatuur 29,6 geweest. Dat was in Schaffen, bij Diest.
0: Ja.
1: Aan de kust was het 25 graden. Ja, daar wordt het minder, 21 graden. En daar gaat men ook vrij snel in de bewolking terechtkomen. En daar volgt dan later ook regen uit. Die regen die gaat maar heel traag naar het oosten opschuiven, want ja, het is een zuidenwind, dus die storing die noord-zuid georiënteerd is, die wordt eigenlijk niet door de wind veel verplaatst. Dus pas tegen de avond in het centrum of het oosten ook regen. Maar dan kan het wel alleen met onweer gepaard gaan op sommige plaatsen, in het westen of in het centrum of het oosten. Dat weten we niet, maar dat kan wel. Dus ja, ook vandaag nog die 28 in het oosten. Het centrum zit rond 25 graden. Dus ja, die zomerse grens kan op sommige plaatsen in het land nog bereikt worden.
0: Goed.
1: En vanavond, dus die regen- en onweersbuien die passeren, dat is ook voor een stukje vannacht het geval, zeker nog in de oostelijke helft. En ja, daarna, morgen vanuit het westen opnieuw droger met zon daarbij, met flinke zonnige periode. En de temperaturen zakken dan naar een graad of 20 op de meeste plaatsen. En dan verder in de week, vrijdag en ook voor een groot deel van het weekend en volgende week, krijgen we zonnige en soms bewolktere momenten. Maar het is rustig, het is meestal droog ook. En de temperaturen die schommelen dan meestal rond de 19 à 20 graden. In de tweede helft van volgende week lijken de kansen op neerslag dan opnieuw toe te nemen. Dat kan zijn vanaf woensdag of donderdag. En dan gaat het kwik ook wel naar een 16, 17 graden. Misschien zit daar eens een 15 graden. Dus dan begin je wel te merken dat we in de maand oktober zijn beland.
0: Ja, maar nog geldt geen temperaturen om dringend de verwarming in gang te zwieren.
1: Nee, dat zie ik nog inderdaad nog niet.
0: Dat vind ik helemaal goed. Dankjewel, David. Wij horen elkaar opnieuw over een uurtje, hè?
1: Tot dan.
0: Tot straks.

One Hit Wonder, Donna Lewis, zangeres uit Wales. Maar ik herinner mij dat we dit liedje niet vaak genoeg konden draaien op de radio 30 jaar geleden. I love you, always forever. Jan uit Knokken stuurt een hele toffe boodschap naar Radio BNE op VRT Max. Radio BNE is het mooiste cadeau in ons leven. Kun je ook heel veel groetjes doen aan alle luisteraars van Radio BNE? Bij deze Jan en met het allergrootste plezier.

0: 16 jaar was Kate Bush toen ze haar eerste platencontract tekende. En dat hoeft niet te verwonderen met een stem als die van haar.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei?
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Maar ja, tuurlijk, want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim, dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Nu ook in je Maxizo-winkel.
11: Hallo!
10: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Er is toch nog een kink in de Vlaamse begrotingskabel gekomen. En Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren. Strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse regering heeft dan toch nog geen definitief akkoord over de begroting. Gisteravond laat heeft Vooruit namelijk laten weten dat het voorlopig zijn akkoord niet geeft, nadat de regering eerder op de avond wel had aangekondigd dat er een akkoord was en dat er een begroting in evenwicht zou zijn de komende jaren. Ja, Sisse Michiels, wat is daar gebeurd?
1: Gisteravond zaten de ministers dus nog samen om nog wat details te bespreken en definitief goed te keuren. Zo gaat dat vaak na een groot akkoord. Maar plots kwam dan rond 11 uur het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerder gemaakte afspraken geschonden en die gaan dan specifiek over het budget voor zorg en welzijn, de bevoegdheid van minister Caroline Gené. Daar was al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan dan in het begin van de legislatuur was afgesproken. Maar volgens Vooruit staat daar in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. En dus trekken ze hun akkoord in.
0: Ja, en normaal gezien moet minister-president Diependalen de septemberverklaring afleggen straks om 14:00. Komt het nog in orde tegen dan?
1: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en gaat het om een berekeningsfout. En die zou dus eenvoudig kunnen worden opgelost. En in dat geval zal Vooruit dus opnieuw waarschijnlijk zijn akkoord geven. Maar dus een definitief akkoord is er na die afgelopen moeilijke dagen nog altijd niet. Om 10:00 komen de ministers opnieuw samen om de kwestie te bespreken.
0: Dankjewel, Sisse. En dus geeft minister-president Matthias Diependalen normaal gezien vanmiddag meer uitleg in het parlement over de begroting. Enkele maatregelen zijn nu al wel duidelijk. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro. De registratierechten bij de aankoop van een woning stijgen. En er wordt ook bespaard op het groeipakket. Zo krijgen ouders alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
2: De Vlaamse regering doet alsof alleen een eerste kind geld kost. Maar je hebt opvangkosten, verzorging, ook materiaal. Dat kost allemaal geld. Een tweede maatregel waar we het erg moeilijk mee hebben is dat gezinnen met studerende kinderen die gaan nog maar kunnen rekenen op het groeipakket tot hun kind 23 jaar is in plaats van 25. Nu, kinderen kunnen wat vertraging oplopen in hun opleiding en dan kan je niet meer rekenen op dat groeipakket.
0: Federaal minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak.
3: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas na jaren na de blootstelling. En daarom zien we nu pas een daling in de cijfers, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
4: De daling die we nu zien lijkt ons een weerspiegeling van gaandeweg minder blootstelling aan asbest. Eerst in de jaren 70 en 80 met verminderd gebruik en minder import van asbest. En dan uiteindelijk in 2001 het verbod. De impact van dat verbod zelf, daar gaan we nog wel op moeten wachten. Want het kan tot 40 jaar duren eer je zo'n kanker ontwikkelt.
0: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe diagnoses bij. De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Belkacem kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de gevangenis. In principe kan hij niet in ons land blijven, omdat hij bij zijn veroordeling ook de Belgische nationaliteit is kwijtgespeeld. Omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kan hij naar dat land worden teruggestuurd. Maar het is onduidelijk of dat ook zal gebeuren. scheuren. Belkacem heeft een Belgische vrouw en 3 kinderen. Belkacem werd in 2015 veroordeeld samen met 44 andere leden van Sharia for Belgium. Onder meer omdat ze jongeren ronselden om te gaan vechten bij terreurgroep IS in Syrië. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit bij ons. De extra ozon door de rook van de branden kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieu-epidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
5: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
6: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
0: In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht een kind gedood bij Russische aanvallen met raketten en drones. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt en op meerdere plaatsen is ook brand uitgebroken. In de hoofdstad zijn ook een winkel en een pakhuis beschadigd. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen door Rusland. Dat gebeurt ook met een nieuw type drone dat veel sneller en hoger vliegt en daardoor moeilijker te onderscheppen is door de Oekraïnse luchtafweer. Sport in de Nations League voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. Lamine Yamal was de uitblinker met 2 doelpunten en een assist. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien in het binnenland. 4-1 tegen Kroatië. Lamine Yamal was de uitblinker met 2 doelpunten en een assist. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het

0: snel opgelost zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel. Zonder berekeningsfout staat er op dit moment 130 kilometer file. Op de E19 naar Antwerpen verlies je 3 kwartier tussen Peuty en Zemst door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Nog file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 25 minuten. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruijbeke door een ongeval op de linkerrijstrook, 25 minuten. En op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je 10 minuten tussen de A12 en Lillo. Richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Naar Brussel 10 minuten extra op de E40 vanaf Afligem. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 1 kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de kleine ring richting Zuid is er hinder aan het begin van de Annie-Cordie-tunnel door een ongeval.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, klaar wakker.
2: Vanessa van Hoven.

Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt, dan maakt Radio BNE je graag klaar wakker. En als Jan Smit daarbij kan helpen, dan heel graag. Het leven is aan de optimisten. Dat wordt dit uur weer bewezen door onder andere onze eigen Herbert, Peter Koelewijn en The Birds. Back to the 60s, folks.

0: Een hele mooie boodschap van The Birds. Turn, turn, turn. Soms win je, soms verlies je. Soms zie je mensen graag en soms wat minder. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar.
1: Radio Benen Klaarwakker.
2: Lied van je leven.
0: Ik zei daarnet, het leven is aan de optimisten. En een van die optimisten is Doris in Kortemark. Doris, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Vanessa.
0: Ik ben een beetje gebriefd door Herbert, die zei... Doris is echt een hele toffe madame en een geweldig positieve. Doris is een vechter. Vertel eens wat hij daarmee bedoelt.
3: Vanessa, 3 jaar geleden heb ik Sint-Pieter gezien. Ik werd getroffen door kanker en kreeg er nog van alles bij. 30 dagen intensieve gelegen, nog 14 dagen op een gewone kamer. Ik kon niet meer stappen, mijn motoriek was weg. 18 maanden revalidatie. En nu kijk ik elke dag positief en dankbaar naar de dagen dat ik erbij krijg. En ik vind, we leven in een rare maatschappij. Er zijn te veel azijndrinkers en zure problemen. Dus voor iedereen bekijk alles een beetje aan de positieve kant. En het leven is dan nog zo leuk.
0: Onwaarschijnlijk. Ben jij helemaal genezen verklaard, Doris?
3: Nog niet. Maar het staat allemaal de kant op. En tussen is het 3 jaar geleden met mijn... 9 maanden gekregen, dus eigenlijk 9 maanden om meer blij te zijn, uit te kijken naar alles, ja. Die positivisie in het leven, we moeten al de negatieve kanten een beetje naast ons leggen, hè. Het is niet altijd zoals we willen of zoals we verlangen, maar ja, kijk, dankbaar voor elke dag dat ik erbij krijg.
0: Zo mooi, zo waar. Dat is waar wat ze zeggen, hè. Mensen, ja, dat je ziek wordt, dat is een loterij, kun je weinig aan doen. Maar een positieve ingesteldheid, dat helpt toch wel vaak de dingen naar het positieve te keren. Jij hebt ook gekozen voor een liedje van Herbert zelf.
3: Inderdaad. Het liedje waar ik mij eigenlijk aan opgetrokken heb en dat ik zo graag hoor. En dat ik, het is een boodschap die ik gewoon de wereld wil uitduren. Blijf positief.
0: Zeg dat Doris uit Kortemark het gezegd heeft. Wij gaan meezingen met de optimisten van Herbert. Ik wens jou het allerbeste, Doris. Vond het fantastisch om jou aan de lijn te hebben. Alle goeds.
3: Dank u wel,
0: en een
3: Vanessa.
0: Hele fijne woensdag. Tot de volgende, Doris.
3: Voor jou.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100%. Met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
10: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
11: Go yellow!
12: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dat moet ik rap zijn.
12: Info op telenet.be.
13: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
15: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
16: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.
19: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
20: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
21: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
22: VRT Radio BNN.
23: Hey. Hey.

Peter Goelewijn en his Rockets met de originele versie van Kom van dat dak af. Peter sprak toen met zo'n fake Amerikaans accent om internationaal te klinken en dat was grappig. Laura Pausini klinkt al heel haar leven authentiek Italiaans en dat maakt haar tot vandaag een van de populairste artiesten uit Italië. Om nog maar eens te beseffen hoe snel de tijd vliegt, op dit liedje wordt al meer dan 30 jaar gesloopt.

Laura Pausini over strani amori, vreemde liefdes, foute liefdes die je in verwarring brengen tot je beseft, dit is niet goed voor mij. Ik ga weg op zoek naar echte wederzijdse liefde. Beetje romantiek op woensdagochtend. En ondertussen maar in de file staan naar Antwerpen op de E17. Vanaf Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruibeke. Door een ongeval links. 40 minuten extra maakt daar een reddingstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur extra. En dan telkens 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval. Naar Brussel 25 minuten op de E19 vanaf Peuty en op de E411 vanaf Jezuseik. Daar is een ongeval gebeurd. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.

Maggie Reilly en Moonlight Shadow. Doris van daarnet heeft wat losgemaakt met haar positiviteit. Ze heeft heel hard gevochten tegen kanker. Ze is nog niet helemaal genezen. Maar ze vindt dat het leven veel te mooi is om bij de pakken te blijven zitten. Maurice uit Houthalen reageert. Die mevrouw aan de telefoon had 100% gelijk. Ik ben zelf hartpatiënt, heb veel onzekerheid meegemaakt. Maar ook ik blijf optimistisch, blijf sporten en bewegen. En vooral lief, vriendelijk en behulpzaam zijn voor mijn medemensen. En genieten van de mooie kleine dingen in het leven. Dus veel bijval voor Doris. Ook van Christine uit Assenbroek, die zegt: ik heb al 14 jaar Parkinson, maar ook ik geniet van de kleine dingen. En daar hoort muziek op Radio BNE ook bij. Dankjewel. Wow.

0: Maxine Nightingale, een jonge vrouw van 22 die zich vooral amuseerde met enkele musicals op West End zoals Hair en Jesus Christ Superstar. Zij wilde dit liedje eigenlijk helemaal niet opnemen, want ze wilde als jonge mama meer met haar kind bezig zijn. Ze had geen zin in de belangstelling. Maar de schrijvers konden haar overtuigen en dit blijft na een halve eeuw een geweldige meezinger. Right back where we started from.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bell & Bo.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.

0: Wacht, hè. Ik ga iets proberen. Hè. Da. Nee, het is David. Met het weerbericht, David. Wie en wat hebben we net gehoord?
1: Daniel, dat was een Joegoslaaf. En die won het Songfestival, ik denk in 1983 in Duitsland. Klopt dat?
0: Dit is onwaarschijnlijk. Je hebt dat niet opgezocht, hè?
1: Nee, ik heb dat niet opgezocht. Maar toen keek ik nog naar het Songfestival en ik ben eigenlijk pas beginnen afhaken na 1987, denk ik, met onze Lilian Saint-Pierre die zong en Victor Lasso die presenteerde. Ja, daarna heeft dat de vlucht genomen. Maar in der tijd zaten we daar met gans gezin naar te kijken.
0: Maar
1: mooie
0: orkesten.
1: Dat was echt, ja, ik vond dat fantastisch, maar ja, dan later niet meer.
0: Ja, dit was Daniel met Julie, Joegoslavië, Songfestival in München, inderdaad. 83 ook, dat klopt. Maar hij won niet, hij is vierde geëindigd. Maar iedereen kent dat nog.
1: Dat hij won, iedereen, ja, ik weet niet meer. Was het Luxemburg die won dan of zo?
0: Dat weet ik allemaal niet uit het hoofd. Maar ik dacht ook, ik zou ook zeggen...
1: Dat is het liedje dat mij is bijgebleven uit eigenlijk die editie. Ja, kijk. Ja. Ah, ik dacht dat hij won, kijk, dat was dan verkeerd.
0: Dat was verkeerd. Maar het weerbericht, doe dat eens helemaal foutloos.
1: Ik zal proberen, maar dat lukt niet altijd. Maar in elk geval, ja, we starten op de meeste plaatsen toch nog met zonnige perioden. Maar in de westelijke helft zijn er toch al wat wolkenveld.
0: Ja.
1: En het gaat ook beginnen regenen. Ik denk ja, vanaf de middag of zo in het westen. Het blijft in eerste instantie tot die regio beperkt. En dan, ja, de late namiddag of de avond kan dat ook al het centrum bereiken en pas later vanavond het oosten. Maar een keer dat het avond wordt, ja, dan kunnen een aantal buien wel forser uitpakken. Kan ook plaatselijk met onweer gepaard gaan. En ja, dat blijft wel enige tijd dan over het centrum en het oosten hangen. In de loop van de nacht, het westen wordt dat wel droog. Daar verschijnen geleidelijk aan weer een aantal opklaringen. En dat verschil in weerbeeld tussen west en oost vertaalt zich ook in de temperaturen. Nog 7, 28 graden in het oosten, maar niet meer dan 21 graden in het westen. Dat is nog warmer dan normaal, met een zwakke tot matige zuidenwind. En dus ja, volgende nacht hebben we temperaturen rond een graad of 17, 18. En morgen zitten we dan met maxima rond een 20, 21 graden. Het regent eerst nog in het oosten of de oostelijke helft, maar vanuit het westen wordt het dan overal droog met opklaringen en wolkenvelden. Soms zelfs een aantal brede opklaringen. En vrijdag, en dan zijn we vertrokken denk ik tot en met dinsdag voor een droge periode. Vaak zon, soms wolkenvelden, maxima rond een graad of 19 à 20. Tweede helft van volgende week is er iets meer kans op regen of buien. Dan zouden de temperaturen ook beginnen zakken naar 17, 16 graden. Ook ja, dat weekend dan in oktober. Het is te zeggen, het tweede weekend van oktober. En dan zijn we half oktober en dan zie ik kwikstanden rond 15 graden op mijn kaart. Goed, dat kan nog veranderen. Mm-hmm. Maar er is dan toch wel uiteindelijk een tendens naar temperaturen die iets meer in oktober thuis horen dan in de zomer.
0: Oké. Okay. Zeg nog eens terug naar 1983. Eurovisie Songfestival. Ik heb ondertussen opgezocht, ik heb geluisterd hoor. Naar wie won? Jij gokte Luxemburg?
1: Ja, ik denk Luxemburg, ja.
0: Het is gewoon keicorrect. Luxemburg won met Corinne Hermès. Weet je nog welk liedje ook?
1: Nee, die naam zegt me wel.
0: C'est la vie, hè? Eh? Nee?
1: Wel, zie ik.
0: C'est la vie cadeau.
1: Ah, kijk, dat wist ik niet meer. Maar die naam Corinne Hermès, dat zegt me nog wel iets.
0: Ja.
1: Wat ik wel weet, dat is in 84 in Luxemburg hebben, denk ik, de Harry's dan gewonnen. Met Digilo, Digilay. Kan dat?
0: Ja, ik moet dat allemaal opzoeken. Ik weet het niet van buiten. Maar...
1: Maar kijk, ik was overtuigd dat Daniel won. Maar het is, ja, dat liedje van Luxemburg zegt totaal niks meer. Maar dat was het liedje van Daniel, dat ook, denk ik, toen in de BRT Top 30 hoge oog scoorde.
0: Ja.
1: Ik associeerde dat daarmee.
0: David De Genau, songfestivalkenner pur sang. Weet je wat mooie vrouwen nooit doen, waar die nooit lopen?
1: Ik zou het niet weten.
0: In de schaduw. Daar kan je nu mee zingen met Willy Sommers. Ja. David, merci, tot morgen. Hè.
1: Tot morgen.

0: 84 won Zweden inderdaad met Digilou Digilé. Weer een punt voor David de Genau. En dit was Sandy Shaw die met Puppet on a String het festival won in 67.
1: Lekker Sempa en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
2: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Horta, horta, voelta. Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
10: Ai, poesje.
9: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
10: Ah, poesje.
9: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
10: Een stoute kaart.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
11: Horta, horta.
9: Compleet zot van tuin en dier.
12: Radio Bene.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Er is dan toch nog geen definitief akkoord over de Vlaamse begroting. De voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. En Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren, strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse begrotingsbesprekingen hebben gisteravond laat nog een verrassende wending gekregen. Nadat minister-president Diependalen eerder een akkoord had aangekondigd, liet coalitiepartner Vooruit weten dat ze het niet eens konden zijn met de tekst en het akkoord voorlopig dus nog niet definitief rond is. Sisse Michiels, wat is daar gisteravond gebeurd?
1: De ministers die zaten nog samen om details te bespreken en definitief goed te keuren. Maar plots kwam dan rond 11 uur het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerdere gemaakte afspraken geschonden. Het gaat over het budget voor zorg en welzijn. Daar was eerder al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan. Maar volgens Vooruit staat er in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. Het zou gaan om een verschil van ongeveer 100 miljoen euro. Volgens Vooruit is het een bewuste strategie van de N-VA, maar minister van Begroting Ben Weitz van de N-VA die zegt dat het om een rekenfout gaat.
0: Ja, en komt het nog in orde tegen de septemberverklaring van de minister-president straks om 2 uur vanmiddag?
1: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en kan die rekenfout snel opgelost worden. Als dat effectief het geval is, en dan kan Vooruit toch nog zijn akkoord geven en dan zal de septemberverklaring straks gewoon kunnen doorgaan. Om 10 uur begint er nog maar eens nieuw overleg tussen de ministers.
0: Ja, en die septemberverklaring kan u straks live in Villa Politica volgen op VRT1 vanaf 2 uur vanmiddag. Het akkoord is dus nog niet helemaal definitief door onduidelijkheid over de besparingen bij welzijn, maar enkele andere maatregelen waren wel al bekend. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro, de registratierechten bij de aankoop van een huis stijgen en er wordt bespaard op het groeipakket. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot hun 23ste in plaats van tot hun 25ste. En ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
2: Gezinnen worden echt zwaar getroffen en het is niet zoals de Vlaamse regering doet uitschijnen. Dit is geen correcte verdeling van de inspanningen. Kinderen grootbrengen is een individuele keuze en kost individuele centjes, eigen centjes. Maar het is ook een maatschappelijk project. En die verhouding tussen de eigen centjes en publieke middelen via groeipakket, daar moet een rechtvaardige, correcte verhouding in zitten.
0: En de regering wil ook besparen op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de gemeentebesturen financiert. Dat kopt hard aan bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, zegt voorzitter Wim Dries.
3: De basisfinanciering wordt gebruikt om het personeel te betalen natuurlijk, maar wordt meegebruikt ook om te investeren, wordt gebruikt om de kinderopvang mee te organiseren, maar evengoed om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen doen op allerlei mogelijke gebieden. Dus ja, dat is echt de grote brok van inkomsten van alle steden en gemeenten.
0: Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Mehdi van CD&V gaf toelichting in de afspraak.
4: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om euthanasie te weigeren. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. Er waren ook minder overlijdens, blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan onder meer longvlieskanker veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij mannen die voor hun beroep jarenlang in contact kwamen met grote hoeveelheden asbest, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
5: We zien in de regio's waar er vroeger asbestproductie was, dat daar het type kanker meer voorkomt. Gelukkig zien we daar wel dat de daling van dat type kanker ook sterker is dan in de rest van Vlaanderen. Maar we mogen het ook wel verwachten dat in die gemeentes er ook de komende jaren nog altijd mensen gediagnosticeerd zullen worden met dit type kanker, omdat ze in het verleden blootgesteld zijn geweest aan asbest.
0: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe gevallen van asbestkanker bij. De voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belangkamerlid Francesca van Belgem. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar Stijn de Vart, hij kan binnenkort vrijkomen.
1: Ja, Fouad Belkacem kan vanaf volgend jaar inderdaad vrijkomen vanuit de gevangenis in Beveren. Maar omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft nog steeds de Marokkaanse nationaliteit en kan dus naar daar gestuurd worden. Blijkbaar wil hij dus in ons land blijven, want volgens Vlaams Belang heeft hij hier dus asiel aangevraagd. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Uit goede bron vernemen we inderdaad dat zijn aanvraag met prioriteit behandeld zal worden door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen. Dat is een normale procedure bij criminelen.
0: Ja, en waarom zat Belkacem weer in de gevangenis?
1: Wel, in 2015 werd hij veroordeeld samen met 44 leden van de extreem-islamitische organisaties Sharia for Belgium. Hij is verantwoordelijk voor het ronselen van tientallen Antwerpse jongeren om te gaan vechten bij IS in Syrië. In de gevangenis zou hij zich wel voorbeeldig gedragen hebben. Hij mocht de gevangenis ook een paar keer verlaten en ook dat is probleemloos verlopen.
0: Dankjewel, Stijn. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. De extra ozon kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieu-epidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
6: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
0: Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld inbraken in computers van andere bedrijven zonder dat dat hen gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
7: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
0: Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen, met uiteindelijk ook kans op enkele buien, in het binnenland mogelijk ook onweer. Het is wel warm nog, tot 28 graden in de Kempen. Morgen koeler, hooguit 20 graden, met eerst regen in het oosten. De dagen daarna wordt het rustig en droog najaarsweer. Vooraan in het nieuws het Vlaamse begrotingste, met uiteindelijk ook kans op enkele buien, in het binnenland mogelijk ook onweer. Het is wel warm nog, tot 28 graden in de Kempen. Morgen koeler, hooguit 20 graden, met eerst regen in het oosten. De dagen daarna wordt het rustig en droog na

0: 17 vanaf Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruibeke door een eerder ongeval, kwartier erbij. En op de E313 vanaf Massenhoven 35 minuten. Naar Brussel 20 minuten op de E19 vanaf Peuty en 25 op de E411 vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, klaar wakker.
1: Vanessa van Hoven.

Karen Young en Hot Shot. Zijn dat van die mannen met gepersonaliseerde nummerplaten? Kunnen ook vrouwen zijn trouwens. Wel uitkijken. Vanaf 1 oktober, dat is morgen, kan de dienst voor inschrijving van voertuigen gepersonaliseerde nummerplaten met een aanstootgevende boodschap schrappen. Nu worden die aanvragen al wel gescreend door AI bijvoorbeeld, maar soms glipt een combinatie toch nog door de mazen van het net. Tot nu toe kon de DIV zo'n nummerplaat achteraf niet zelf schrappen, maar dat verandert. Dus nummerplaten die strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden, die racistisch zijn of seksistisch of een homofobe boodschap bevatten, gaan er onherroepelijk uit. Dat lijkt me maar logisch.

0: Dat weten we allemaal, dat dat klopt. De grote liefde van Lilian St-Pierre heet inderdaad muziek. Goedemorgen, Anita van Voren.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij ook dol op muziek?
1: Ja, zeker en vast. En ondertussen ook fan van de muziek van de Radio Beni.
0: Ah, dat horen wij natuurlijk graag. De muziek die jij vanmiddag zelf gekozen hebt. Maar niet jij alleen, je hebt dat gedaan met wat collega's. Met jouw vereniging. Over welke vereniging spreken we dan?
1: Okra Oostveldse in Ekro. En de nummers die zijn gekozen door vrijwilligers en bestuursleden.
0: Oké, ik ga even piepen wie er zoal bij zit. Hè. Ik zie Adamo staan, Natalia, Paul Michiels, Wil Tura, Eric Clapton. Men wordt een heel mooi uurtje straks over de middag. U vraagt, wij draaien. Wat staat er zoal op het programma van Okra Oostveld Ekelo binnenkort, Anita?
1: Oh, wij... Fietsen is ondertussen gestopt, maar we blijven wandelen, we blijven dag uitstappen. Elke namiddag hebben wij, elke maand hebben wij een namiddag met muziek of een voordracht. Waarop dat toch een 80 à 90 personen op afkomen.
0: Dat is heel goed bijgewoond, zeg. En die mensen zijn ondertussen allemaal echt heel goede vrienden geworden.
1: Dat is een vriendenclub, dat is zeker en vast. De mensen komen naar onze ontmoetingsnamiddagen om vrienden te ontmoeten. Ja, ja, zeker en vast.
0: Zeer goed. En ondertussen allemaal Radio Bene opzetten. Als je ons ontdekt hebt, dan mag je ons niet meer loslaten. Hè. Hoe ziet jouw dag persoonlijk er nog uit? Wat ga je nog doen vandaag, Anita?
1: Ja, na de reis een beetje was en plas zeker, hè?
0: Oh ja, ja dat is zo. Als je een mooie vakantie hebt gehad, dan moet je meteen weer in praktische modus gaan. Meezingen met alle moois dat er hier nog passeert. En zeker vanmiddag 12 uur, de favorieten gekozen door Okra Oostveld Ekelo. Anita, veel groeten aan de andere collega's. En een prettige woensdag. Tot de volgende keer.

0: Je kunt meezingen met de new beats of ook met de nieuwe snaar. Die op dit melodietje het gat in uw cultuur proberen te dichten met de prehistorie. En reken er maar op dat je je ook dit weekend terug meeneemt in de tijd.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: T-Trade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T-Trade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t-tradebank.be.

0: geniaal. Anders kan ik dit niet noemen. Geniaal. Roxy Music, Angel Eyes. En Roxy Music, dat was natuurlijk de groep van Brian Ferry. En Ferry doet mij denken aan... Schip. Uiteraard. En wie lacht er daarmee in de verte? Herbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanuit, ja hoor, Valencia. We zijn hier net binnengevaren in de haven.
0: Maar hoe mooi. En je klinkt zo klaar wakker als anders. Gisteren een staande ovatie vermeld voor Hugo Sigel. Gisteren heb je Barbara Dex zien optreden. Ik ga daarmee beginnen. Ja. Hoe was dat?
1: Indrukwekkend. Echt waar, van de eerste tot de laatste minuut. Ze bracht muziek van haar vader, souvenirs uit liefde voor muziek. De eerste Polonaise, jawel, in het theater op een van haar country nummers. Dus ja, indrukwekkend. En daarna gingen we eten en daarna werd iedereen verwacht in de discotheek voor het fotomoment met de artiesten. Dus iedereen kon op de foto met alle artiesten. Dat was wel een heel mooi moment. Dan heb je ook eens met al die luisteraars contact, want zijn er 450. Anders lukt dat niet, hè.
0: Nee, dat is
1: maar nu hebben ze wel gezien.
0: Ah, ja. Maar zo
1: en daarna,
0: tof.
1: Gaan mensen naar bijvoorbeeld de pianobar of naar het ijssalon. Er was op het dek ook buiten een jungle party met een gigantische opgeblazen gorilla. Dus voor elk wat wils. En vandaag, ja, ze gaan zeer vroeg aan hun uitstappen beginnen, opnieuw. Vandaar dat wij al klaar wakker zijn. Mensen gaan excursies doen.
0: Ja.
1: En wij, Vanessa, ik ga dat gewoon vertellen. Wij kijken uit, mijn vrouw en ik, naar onze dochter. Want die studeert in Barcelona.
0: Ja.
1: We hebben die al weken niet gezien. En die is nu aan het sporen van Barcelona naar Valencia. Dat is 3 uur om papa en mama eens vast te hebben. Hè.
0: Maar
1: en wij haar.
0: Daarom klink jij nog vrolijker dan anders, natuurlijk.
1: Ja. Dat wordt, ik weet niet hoe tof. Maar dan, vanavond is er het concert van Willy Sommers. Ik moet zeggen, vanmiddag eigenlijk, 4:30 begint hij eraan.
0: Ja.
1: Want dan vertrekken wij alweer. Morgen is het een zeedag, het is een hele lange afstand, want nu moeten we naar Italië. En dan, beste Vanessa, is er de Radio Bene dansavond in de discotheek.
0: Wow.
1: Met in mijn platenbak Barry White, Abba, Wiltura, Patrick Hernandez. Ik hoef het jou niet te vertellen. De dansvloer zal afzien. En onze voetjes ook.
0: Mag ik toch één kleine correctie doorvoeren, Herbert? Jij zegt daar, dan moeten wij naar Italië. Wil je daar alsjeblieft, dan mogen wij naar Italië van maken.
1: Ah, ja, we mogen. Ja, we hebben geluk. Geluk ja. Met z'n allen.
0: En jullie zijn ongelooflijke gelukzakken. En jij zeker vandaag. Mag ik jou een heel warm weerzien wensen met jouw studerende dochter?
1: Ja, merci.
0: En groetjes aan Willy en co. Hè. Dank voor het verslag. Tot straks in de topcollectie.

je kunt varen zoals Herbert, maar je kunt ook vliegen natuurlijk. Birt is ervan overtuigd dat iedereen daarvan droomt. Everybody wants to fly. Laat de Peter Pan in jezelf helemaal los. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een eerder ongeval. Richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk, 25 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven, 35. Naar Brussel, 20 minuten op de E19 vanaf Peutie en 25 op de E411 vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.

Mary Hopkin met een liedje geschreven door Lennon en McCartney. En straks om 4 uur opent Bart Herman weer Radio BNE Goedgezind met The Beatles. John Lennon breekt hier dadelijk solo nog een lans voor wereldvrede. Eerst een belangrijke vraag van David van Dijk, waarop ik al direct het antwoord wil verklappen. Dat is ja.

0: Pepomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

zo mooi. Stan Getz en Astro Gilberto met muziek die je ook elke zondagavond hoort in The Rat Pack hier op Radio BNE. The Girl from Ipanema. Het is er echt niet om gedaan, trouwens. Maar er gaan nog meer meisjes bezongen worden voor het nieuws van 9 uur. Door Hot Chocolate om te beginnen nu.

Chocolate Girl Crazy. Weerman David De Henao keek jarenlang met veel plezier naar het Eurovisie Songfestival. Maar hij is gestopt in 87. Het jaar nadat Sandra Kim voor België dat festival won. Sandra zelf viert die verjaardag met een nieuwe single. Een samenwerking met Silva, D'où l'on vient, waar men vandaan komt. Een ode aan de herinneringen die ons vormen. De mensen die we ontmoeten, de gelukkige momenten en ook de beproevingen die we moesten doorstaan. Het herinnert ons eraan dat we, om te begrijpen wie we zijn, soms moeten stilstaan bij waar we vandaan komen.

0: Raymond over twee meisjes. En het is nog niet gedaan.
1: Radio BNN.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
0: In 1971 brak Rita de Neve definitief door met haar hit De Allereerste Keer. Het was nogthans niet haar allereerste keer dat ze in de Vlaamse top 10 stond. Ze had daarvoor al hitjes gehad met onder andere De Eerste Kus aan het Meer van Lugano en Olé Oké. En in 1970 haalde ze de Vlaamse top 10 met een cover van Die Maschen der Mädchen. Een vrolijke Duitse hit van Chris Roberts. Dat je niet denkt dat er met Vlaamse meisjes zomaar te sollen viel.

0: En dadelijk de zoetgevoegde stem van Katrien. Gewoon genieten. Tot morgen.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Zeker.
7: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
8: Pas opgestaan.
7: ...al direct weer in slaap valt.
8: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
7: En maar kwijlen op zijn kostuum.
8: Ja, is dat normaal?
7: Nee.
8: Want slapen doet je in je bed.
7: Het is bedtijd.
8: Echt waar.
7: Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life.
10: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen zijn afgelopen nacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een peuter van 1, na een aanslag met een explosief bij een woning in de wijk Luchtbal. Daardoor is een kleine brand ontstaan. De bewoners en enkele buren probeerden de brand zelf te blussen en ademden mogelijk veel rook in. De brandweer kwam ter plaatse, ook het gerechtelijk lab en ontmijningsdienst DOVO. Rond deze tijd zitten de kabinetschefs van de Vlaamse ministers toch nog eens samen over de begroting. Vooruit liet gisteravond weten dat het niet akkoord kan gaan met budgetten voor welzijn. Die zouden in de laatste berekeningen lager liggen dan eerder was afgesproken. Volgens de N-VA is het een rekenfout, zegt politiek journalist Sisse Michiels.
1: Volgens minister van Begroting Ben Veits is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependalen om 2 uur zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook Vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is, zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten. Nu zitten eerst de kabinetscheffen samen, om 10 uur overleggen de ministers zelf opnieuw.
0: Intussen zijn een paar maatregelen wel nu al duidelijk. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro. De registratierechten bij de aankoop van een huis stijgen. En er wordt bespaard op het groeipakket of het kindergeld. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot ze 23 zijn, in plaats van tot 25 jaar. Ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1.300 euro. En de voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belang Kamerlid Francesca van Bellegem. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat zijn Belgische nationaliteit hem is afgenomen in 2018, kan hij in principe niet blijven in ons land. Heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt van Bellegem het niet kunnen dat hij in België asiel aanvraagt.
2: Dit is opnieuw een flagrante misbruik van het systeem. Wij vinden dat Belkacem illegaal is in het land, dan moet hij teruggestuurd worden naar Marokko. Marokko zelf heeft al aangegeven dat ze niet willen dat Belkacem terugkeert naar Marokko. Maar Marokko heeft nogthans anderhalf jaar geleden beloofd om elke illegaal terug te nemen. Dus het is ook hun plicht om Belkacem te gaan terugnemen.
0: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer omdat hij tientallen jongeren ronselde om te gaan vechten bij IS in Syrië. Hij heeft een Belgische vrouw en 3 kinderen. Hier en daar zonnig, daarna wolken met vanaf het westen kans op enkele buien. Het wordt nog wel warm tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten van het land. Daarna gaat het overal opklaren en we krijgen nog tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. 137 kilometer file op de weg. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Haastdonk. 20 minuten extra daar. En op de E313 vanaf Massenhoven ook 25 minuten extra. Op de A12 vanaf Boom in Aartselaar is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. 20 minuten aanschuiven daar. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland. 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 1/2 uur tussen Groot-Bijgaarde en Machelen en op de buitenring 1/4 tussen Waterloo en Groenendaal. En dan naar Brussel op de E19 vanaf Peuty 10 minuten, 10 minuten op de E40 vanaf Everberg eveneens 10 minuten, op de E411 vanaf Jezuseik. En er is hinder op de E403 richting Doornik in Wevelgem. Dat komt daardoor een ongeval op de rechte rijstrook en in Wallonië sta je 1 uur in de file op de E42 richting Bergen, tussen het knooppunt met de E411 en Spie.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
6: Katerien van Doornen.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Een heel goeiemorgen.
7: Radio Bene.
8: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Travolta als Danny Zuko. Zie je hem nog staan op die auto? Dit liedje is de basis van een stevige dansscène in de film. Herinner je je nog dat die scène, hè, hij staat daar bovenop die wagen. Er zijn ook gewonden gevallen tijdens die opname. De tegenspeler van John Travolta, die moet van zo'n wagen getotterd zijn en verwonde zijn rug. Hij kreeg pijnstillers voorgeschreven, maar naar schijnt was dat het begin van een langdurig rugprobleem. Dus niet iedereen heeft goede herinneringen aan deze Grease Lightning. Dit is Willeke Alberti.

Willeke Alberti over haar suikernonkel Ome Jan. Ome Jan die zijn geld haalde bij duistere zaakjes. We gaan weer dubbel genieten en voor dubbel genieten van vandaag gaan we naar Barcelona. Letterlijk en figuurlijk, want Freddie Mercury was een enorme opera-liefhebber en vooral bewonderaar van de wereldberoemde Catalaanse sopraan Montserrat Caballé. In 86 vertelde hij op de Spaanse televisie dat hij haar graag zou ontmoeten en die ontmoeting die kwam er effectief, maar toch wel een pak later, een jaar later, in Barcelona. Ze gingen samen het lied Barcelona opnemen. Barcelona werd gemaakt met het oog op de Olympische Zomerspelen van 92 in Barcelona. De geboortestad trouwens ook van Caballé. Het nummer groeide daardoor uit tot een soort van muzikale visitekaart van de Spelen. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om dat duet op te nemen, omdat Caballé en Mercury moeilijk hun drukke agenda's konden op elkaar afstemmen. Maar Freddie nam demo's op, waarop hij ook Caballé's zangpartijen inzong, maar dan met een falsetto stem. Dat had ik toch wel eens willen horen. En hij stuurde die naar haar, zodat zij haar partij kon voorbereiden voordat ze in de studio ingingen. Dat maakt Barcelona misschien wel een van de meest merkwaardige hits uit de jaren 80. De extravagante rocker Freddie Mercury samen met 's werelds grootste opera-sopraan. En het werkt nog ook, maar oordeel vooral zelf. Barcelona.

Misschien toch even vragen, zijn alle glazen in jouw kasten nog heel... Mijn excuses anders daarvoor. Freddie Mercury en Montserrat Caballé, merkwaardig duo. Maar de klik was blijkbaar zo groot dat het niet bij één duet bleef. Caballé stelde voor om samen een volledig album te maken en Mercury die ging daar maar al te graag op in. Dit is Dusty Springfield.

0: Ze leerde de liefde kennen dankzij Billy Ray, de zoon van een predikant. Dat was het verhaal van Son of a Preacher Man.
1: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
2: Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.

Zo kan het ook natuurlijk. Ook als de relatie op is, is er misschien wel ruimte voor wederzijds respect en vriendschap. Het is mogelijk. Niels vertelde het verhaal over zijn ex-vriendin Nele. Hij dacht ooit dat Nele de moeder van zijn kinderen zou worden. Het is even anders gelopen in het leven. Hij is nu de Peter van haar dochter.

Ik ben zo eenzaam zonder jou, maar dan in de versie van John Secara. Hè? Just another day. John Secara, ooit begonnen als achtergrondzanger bij Gloria Estefan en Kijk. Op deze plaat is het net andersom. Daar zingt Gloria op de achtergrond. Als je heel goed luistert, kan je haar horen. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, 10 minuten daar. Een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. En op de A12 aanschuiven vanaf Boom. In Aartslaar is er hinder door een ongeval. Reken daar 10 minuten extra. En op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Makkelen. En verder is er hinder op de E403 richting Doornik in Wevelgem. Dat komt daar door een ongeval op de rechterrijstrook.

De geschiedenis heeft uitgewezen dat dat niet zo is. Hè? Only the strong survive. Maar nee, Billy Paul, je gaat je mening toch moeten hebben, hoor. In 1993 deed Bart Herman mee aan Eurosong, de voorrondes voor het Eurovisie Songfestival, hè, zeg maar. En hij won de selectie niet, maar ironisch genoeg werd Ik ga dood aan jou daarna een enorme hit. Eigenlijk zijn eerste grote hit, Ik ga dood aan jou. De titel alleen al is heel dubbel en mysterieus, hè, dubbelzinnig. Ik kan niet zonder jou, maar tegelijkertijd, jij maakt mij ook kapot. Ik ga dood aan jou. De tekst is zo beschrijvend dat je het zonder al te veel verbeelding kan inbeelden. Hè? Dat lege huis, dat glas wijn met die afdruk van die lippen. Het klinkt allemaal eenvoudig en een eenvoudig liedje is makkelijk te schrijven. Maar een liedje schrijven dat eenvoudig klinkt, maar waar niets meer af kan en niets meer bij moet, dat is ontzettend moeilijk. Ik ga dood aan jou behoort tot die tweede categorie, vind ik. Het is gewoon perfect. Ik ga dood aan jou van, en dat mag ik nu wel zeggen, hè, collega Bart Herman.

0: Als perfectie bestaat, dan zou dit wel heel dichtbij komen, hoor, dit lied. Ik ga dood aan jouw wereldnummer van Bart Herman. Het is eigenlijk een mooi voorbeeld van een Eurosongverliezer die uiteindelijk veel bekender werd dan heel wat andere winnaars. Hè. Het wordt vandaag nog steeds heel sterk met Bart Herman geassocieerd, dat lied. En het wordt doorgaans ook wel als zijn bekendste hit beschouwd. Nu, de laatste zullen de eerste zijn, zo zijn er nog voorbeelden, hè, in de Eurosonggeschiedenis. Clouseau bijvoorbeeld, die het in 89 mee aan Eurosong met Anne, maar werd pas tweede. Aan Christie werd ook tweede in Canzonissima 71 met Dagvreemde Man. En Johnny White, die werd derde in dezelfde voorronde. Dus geen songfestival voor hem.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
2: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje?
3: Goed voor het baasje.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Op, op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Op, op, oké.
6: Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

Geschreven met Stevie Wonder in gedachten als zanger. En eerlijk gezegd, ik hoor het hem ook zingen, dit liedje. Maar dus de Jacksons namen het op met Michael Jackson in de lead. Michael vond het bijzonder leuk om de titelzin te zingen. Zei je achteraf nog, de woorden kon je in één adem uitspreken. Je moest je lippen amper bewegen. Dit is Boudewijn de Groot.

0: Boudewijn de Groot met een klassieker, hè? Als de rok om je hoofd is verdwenen. Het is een beetje vroeger dan anders, ik weet het. Maar soms is het moeilijk om het echt exact te passen. 10 voor 10 is hierbij gewoon genieten. 10 voor Tura. En vandaag in 10 voor Tura. Een van de grote klassiekers van Wil uit 1967. Het is het dramatische verhaal. En het wordt verteld in nauwelijks 3 minuten. Het dramatische verhaal van Joe. Het gaat over snelle wagens, over liefde en uiteindelijk toch... Och, arme de dood. Arme Joe heeft iets van een filmsoundtrack of van een muzikale actiefilm. En dat was ook Stijn Meuris van Noordkaap opgevallen. Want hij heeft er ook een bijzondere versie van gemaakt. Maar we gaan luisteren naar de versie uit 1967 door de enige echte Wil Tura. Dit is Arme Joe.
1: 10 voor Tura.
2: Maar vind toch...

Ik heb wel eens gezegd, en dat klopte, een racepiloot die voor de liefde zijn grote passie opgeeft, maar het uiteindelijk toch niet kan laten. Het werd uiteindelijk ook zijn laatste rit. Arme Joe van Wiltura, schitterend lied. Morgen weer een Tura-liedje, met veel liefde gedraaid. Maar dan zal het eentje zijn dat iets minder is gekend. Dit is nog eens Mai Tai. Hoe lang is dat geleden, zeg? Dit is History.

tijd is over voor Mai Tai. Dat was history. Ruim 30 jaar geleden bracht Paul Severs een hommage aan Sir Cliff Richard. Dit kadert daarin. Dit is Angel.

0: Dat was nog Paul Severs met Angel, bijna 10 uur.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
0: Ik kies groenten van lokale boeren.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Harta, harta, voeta.
5: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
6: Ah, poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kat.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
4: Horta, Horta.
5: Compleet zot van tuin en dier.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots. Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen zijn na een aanslag met een explosief bij een huis afgelopen nacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder wie ook een peuter van 2. De bewoners en enkele buren hebben door de explosie veel rook ingeademd, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment, dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerecht Klap en Van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
0: De kabinetchefs van de Vlaamse ministers zitten samen over de begroting, want er is nog geen definitief akkoord over. De Partij Vooruit liet gisteravond weten dat het niet eens is met de bedragen voor welzijn. Die zouden in de laatste tekst veel lager liggen dan wat eerder was afgesproken. Maar volgens N-VA is het een rekenfout, zegt Sisse Michiels van de politieke redactie.
2: Volgens minister van Begroting Ben Weitz is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependalen om 2 uur zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook Vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is, zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten.
0: En de voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belang Kamerlid Francesca van Bellegem. Belkacem zet voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar hij kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat zijn Belgische nationaliteit hem is afgenomen in 2018, kan hij in principe niet blijven in ons land. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit, en dus vindt Van Bellegem van Vlaams Belang dat hij naar daar moet gestuurd worden.
3: Volgende week ga ik de minister van Asiel en Migratie ondervragen erover, over de terugkeer van Belkacem naar Marokko. En ik hoop dat zij daar dan een positief antwoord op zal geven. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de andere veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi, die teruggestuurd moet worden naar Tunesië, ja, daar doen zij ook het nodige werk niet voor. Dus ik heb er wel weinig moed in.
0: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te vechten bij IS in Syrië. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Hier en daar zonnig, daarna wolken met vanaf het westen kans op enkele buien. Het wordt wel nog warm vandaag tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog maximum 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Charlotte. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

0: only time. Hoeveel keer zou een mens dat zeggen in zijn leven? Als ik ooit eens tijd zou hebben, dat was John Rawls. Elke dag stel ik jou een podcast voor, op VRT Max natuurlijk. En vandaag is dat Als de Muren Konden Praten, de nieuwe aflevering met Anja Daams en Wim de Vilder. Daarin neemt Anja Wim mee naar zijn vroegere school, het Sint-Josefs College in Woluwe. En daar volgde Wim Grieks wiskunde. Het college was toen nog een jonge school, maar zoals het een goede jonge school betaamt, af en toe kwamen er ook alles meisjes over de vloer en dat had zo zijn redenen.
1: Ik herinner mij wel dat er op een gegeven moment danslessen werden georganiseerd waar de meisjesschool werd uitgenodigd.
2: Ja, en toen leerden we swingen en rocken en disco en jive en allerlei lessen s'avonds. Daarvoor moest je nablijven, je moest wel gemotiveerd genoeg zijn.
1: Want dat is interessant voor je toekomst, zeiden ze dan. Je kunt dan ja, op feestjes zo wat u beter amuseren en zo. En dat is ook wel gebleken. Ik kan vandaag nog altijd swingen en rocken, hè, Anja?
3: Is dat waar?
1: Ja.
0: Ja, je komt zo nog eens iets te weten, hè, als je naar de podcast van Anja Daams luistert. Wim de Vilder is een rocker. En hij kreeg zelfs ook, dat kom je ook te weten, tijdens zijn middelbare schoolperiode les van zijn vader. En wat hij daarover allemaal te vertellen heeft, ja, dat hoor je in de podcast Als de Muren Konden Praten. En dat hoor je natuurlijk op VRT Max. Ideaal voor een kleine strijkbeurt. Zo doe ik het dan toch.

De jonge Paul Michiels, de ongeschoren versie dan, die al een hele tijd niet naar de kapper was geweest, die hoorde je hier zingen samen met de andere leden van Octopus. Heerlijk toch om dit terug te horen. En nu we dan toch over Pol op pap hebben, Paul was toch vroeger melkboer, wel dan is dit bruggetje heel snel gelegd met Herman Hermits.

0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar... Kruidvat.

een hoogdag geweest zijn in het leven van George Michael. De dag dat hij dit duet mocht opnemen met zijn grote idool Aretha Franklin. Al was hij naar eigen zeggen behoorlijk zenuwachtig voor de opname. Achteraf bleken die zenuwen nergens voor nodig. Want het werd wereldwijd een nummer 1. Deze I Knew You Were Waiting For Me. En hij bereikte een brede publiek door zijn deelname aan het televisieprogramma I Can See Your Voice. En sindsdien is hij aan zijn weg aan het timmeren in de Vlaamse showbiz. En dat doet hij goed. Lars Verstraeten.

A19 van Antwerpen naar Brussel vertraagt het verkeer voorbij Mechelen-Noord. Eén rijstrook is daar versperd door een ongeval. En op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland. En dat tussen Linkeroever en Deurne.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel op onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

Niet mis te verstaan de boodschap van Suzy Quatro. Dat meisje is echt verliefd op je, dus speel geen spelletjes met haar. En behandel haar goed. Liefde is geen spel, hoewel sommigen er anders over nadenken. Dit is Lisa Delbo. Heel goedemorgen, dit is Gewoon Genieten op Radio BNN.

Allee dan, omdat hij het zo mooi vraagt. Tony Ronald met Help, Get Me Some Help. La, la, la, la, la. Hello World. Voor Hello World van vandaag gaan we naar Frankrijk. Ik kreeg gisteren al op mijn oren dat we iets te veel naar Italië gaan. Sorry daarvoor. Maar we gaan dus naar een van de bekendste chansonniers, met name Charles Aznavour. Hij vertelt het verhaal over een circus van rondtrekkende acteurs, muzikanten en goochelaars die een dorp binnenkomen, er even magie binnenbrengen en daarna weer vertrekken naar het volgende dorp. Voor het publiek is het een avond vol magie, voor de artiest is het een bestaan van telkens aankomen, optreden, inpakken en weer vertrekken. Dit is het wondermooie Les Comédiens.

Le comédien van Charles Aznavour, de man die stond meer dan 60 jaar op de planken, deed dat nog tot voor kort, kort voor zijn dood, beter. En hij was 94 toen hij overleed. Charles Aznavour dus. Waar zitten de BNE-luisteraars in Frankrijk? Als je dit hoort, geef dan eens een seintje. Dat kan als je naar de BNE-plek gaat op VRT Max. Daar kan je een berichtje sturen. En als je daar dan bent, ja, geef dan gewoon ook eens een hartje onder die foto, die grote foto bovenaan. En dan ben je op de hoogte van al het nieuws en alle doen en laten van Radio BNE. Maar goed, dus woon jij in het buitenland? Luister jij naar Radio BNE? Ik zou dolgraag eens contact met je opnemen. En misschien kunnen we wel eens bellen hierin. Gewoon genieten. Radio BNE.

Schitterend toch, die stem van Phil Collins. Dat was Genesis met Follow Me, Follow You. Dit is nog Christophe, tot het nieuws van 11.

0: Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodback.be.
2: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiesweekbank.be.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het grootste optreden ooit van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel op 4 augustus is al meteen uitverkocht. Daarom kondigden Koen en Chris Wouters meteen een tweede stadionshow aan op 6 augustus volgend jaar. En ze zijn overdonderd door het succes, dat vertelde Koen Wouters bij Anne en Daan op Radio 2.
1: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die onthoud je de rest van je leven.
0: Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion als hoofdact op het podium staat. Belgische technologiebedrijven zouden meer moeten investeren in artificiële intelligentie, zegt sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook vaker wordt gebruikt. Maar die evolutie gaat te traag, zegt algemeen directeur Jolies Demely.
2: De echte uitdaging zit voor ons vooral op vlak van competenties, vaardigheden. En daar merken we dat er absoluut wel nog een versnelling bijgestoken moet worden. Willen we te volle de vruchten plukken van die technologie die volgens ons echt wel heel wat voordelen kan bieden om concurrentieel te zijn, productiever te worden. Want dat zijn toch echt wel grote economische, maar vooral ook maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.
0: In Antwerpen zijn na een aanslag met een explosief bij een huis afgelopen nacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder wie ook een peuter van 2. De bewoners en enkele buren hebben door de explosie veel rook ingeademd, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment. Dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
0: En een vliegtuig met ongeveer 150 passagiers aan boord dat op weg was van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Even voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden waardoor gedacht werd aan een vliegtuigkaping. Maar het zou een ruzie geweest zijn tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou één van de piloten geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten en is hij tegengehouden door de andere piloot met hulp van passagiers. Op sociale media circuleren beelden van dat incident. Hier en daar zonnig, daarna wolken met vanaf het westen kans op enkele buien vandaag. Wel warm tot 28 graden maximum. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Je zal maar op een vliegtuig zitten. Op de E40 richting binnenland is er een kwartier file tussen het parkeerterrein in Westkerken en Jabeke door Werken. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En op de Antwerpse ring vertragen richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-West. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar versperd voor het verkeer dat vanaf de E17 vanuit Gent komt.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

Niet zo vervelend als suede schoenen. Volgens mij dan toch hoor. Als die vuil zijn, dan krijg je die vlekken daar amper uit. Maar het zal wel fancy geweest zijn in die tijd. Daarover natuurlijk geen discussie. Blue Suede Shoes van Elvis Presley. Elke dag rond deze tijd draai ik een plaatje voor een groep luisteraars. Een groep luisteraars met dezelfde naam. En vandaag zijn dat alle Sicilicus die luisteren naar Radio BNE. Misschien ben jij wel een Sicil die luistert. Deze plaat is speciaal voor jou. Het gaat om een plaat van Simon & Garfunkel, Cecilia. Nu, mocht jij suggesties hebben, hè, liedjes met jongens- of meisjesnamen erin, altijd welkom. Hè. Een berichtje kan via de BNE-plek op VRT Max natuurlijk.

wist helemaal niet dat Luc Steen nou zo goed Spaans kon. Ja, kijk eens aan. Zon in je hart, Luc Steno. En over de zon gesproken.

0: zomersongen van Katrina en The Waves. Walking on Sunshine, dat zal vandaag geen probleem zijn, mijn gedacht.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Oh my zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.

Je kan ze maar beter vrijdag niet tegenkomen, hè, want dan brult die tijger weer diep in hen. Dat waren Gert en James en Madi Wodo. Ik heb even een blik geworpen op het menu in het VRT-restaurant. Balletjes in tomatensaus met frieten en seldersalade. Beter zal het niet worden vandaag, denk ik. Maar goed, hè, en ook tomatengroentesoep, ook als begeleiding. Het wordt een lekkere dag vandaag. Wat eet jij?

0: Liedje over de liefde in de tijd van de Koude Oorlog. Nu weer actueel, hè? Alleen is die Koude Oorlog wat verschoven. Elton John heeft er wel een prachtige song over gemaakt natuurlijk. Dat was Nikita. Oh, feest bij Marijan uit Pelt. Ze zegt, wij gaan mosselen eten met frietjes speciaal voor mijn man die vandaag jarig is. Ik heb zijn naam niet, maar lieve man van Marijan uit Pelt. Gelukkige verjaardag en smakelijk met die mosseltjes. Linda zegt, woensdag frietjesdag, verse frietjes, vers gesneden. Verse frietjes van het huis daar in Zulte. En Veronica in Gent gaat wortelsoep eten en witloofrolletjes met puree. Oh. Ach, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Het is te veel voor mij.
1: Radio BNR.

0: Prachtig nummer, hè? Prachtig, toch? 9 Million Bicycles, dat was Katie Mellowa. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Mijn enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Tiscanmedia, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Muziek met Good Times. Het zal wel zijn Good Times met zo'n weer. Caroline uit Sint-Gilles-Dendermonde zegt bij ons, is nog eens koude schotel met sla, met perziken, Weense worstjes, eitjes. Heerlijk. Zo jaren 70 nog. Maar oh, lekker, lekker, lekker bij dit weer. Absoluut. Smakelijk, hè, iedereen. Op de E40 richting binnenland is er een kwartier file tussen het parkeerterrein in Westkerke en Jabbeke. Dat komt daar door de werken. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Op de E17 van Gent naar Antwerpen is er hinder door een ongeval. Op de aansluiting met de Antwerpse ring in Antwerpen-West.

mooie aan dit liedje is eigenlijk dat thuis geen plaats is, maar een persoon. De vrouw van wie hij houdt, daar is hij thuis. Thuis Ben kwam kort na Hans de Boys grote doorbraak met Annabel en daarmee bewees hij dat hij natuurlijk geen eendagsvlieg was. Okra Oostveld Eeklo kiest straks de plaatjes tussen 12 en 1. Een bloeiende vereniging is Okra voor 55-plussers met, zoals ze het zelf zeggen, een grote waaier aan activiteiten. Van ontmoetingsnamiddagen met muziek of voordracht of gezelschapsspelletjes, fietsen, wandelen, minigolf, daguitstappen, ze doen het daar allemaal. En als jij ook eens dat wil doen met je vereniging, en ik heb het dan over de plaatjes kiezen tussen 12 en 1, of met je bedrijf, je vriendenkring, de wandelvriendinnen of de voetbalveteranen, ik zeg maar wat, surf dan maar eens naar VRT Max. Ga daar naar de pagina van Radio BNE, scroll even naar onder en dan vind je daar een artikeltje over U vraagt, wij draaien. Als je daarop klikt, dan weet je hoe dat allemaal in zijn werk gaat om die plaatjes aan te vragen. Zeker de moeite om dat eens te bekijken.

Let's domino and there goes my heart again. Het lijkt wel een ideale dag vandaag om balletjes te eten. Want Noëlla uit Meldert die maakt ook balletjes. Maar dan niet in tomatensaus, maar wel met kriekjes bij. Hoe heerlijk is dat? Dit zijn de Pale Fountains met Thank You. Thank you.

Dat waren ook de Pale Fountains uit Liverpool met Thank You. Dank je alweer om te luisteren, om te reageren. Voor straks heel erg smakelijk eten. En we gaan eruit met nog een tripje langs Amsterdam. Dit is Chris de Bruyne. Heel graag tot morgen.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar van

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Er komen reacties op het euthanasievoorstel van CD&V. En Clouseau verkoopt 2 keer het Koning Boudewijnstadion uit in enkele minuten. Regeringspartij Vooruit heeft kritiek op het euthanasievoorstel van minister van Justitie Verlinde van CD&V. De federale regering sprak in het regeerakkoord af dat ze euthanasie mogelijk wil maken bij mensen met vergevorderde dementie. Met het voorstel van Verlinde zouden zij euthanasie kunnen krijgen als ze dat vooraf laten optekenen in een wilsverklaring. En zorgverleners en familie moeten ook geregeld samen bekijken welke zorg nodig is en wat de wil is van de patiënt. Als die tekenen van verzet vertonen, kan de euthanasie wel niet doorgaan. Maar dat is niet hoe Vooruit het wil, zegt Kamerlid Jan Bertels.
1: Het lijkt nu, en dat is de kritiek die we hebben, daar gaan we aan de regeringstafel toch even moeten over praten, dat die wilsverklaring, de eigen beslissing omtrent het waardig levenseinde, iets te veel ingekapseld wordt in allerlei voorwaarden, zodat anderen nog voor u beslissen wanneer u een wilsverklaring hebt uitgesproken. En voor ons is het van primordiaal belang dat die wilsverklaring toch essentieel blijft en ook als prioriteit geldt.
0: Belgische technologiebedrijven moeten meer inzetten op artificiële intelligentie. Dat zegt de sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar. En dat het ook steeds vaker al wordt gebruikt in bedrijven. Maar extra investeren in artificiële intelligentie is nodig. Het zal niet leiden tot minder jobs in de technologiesector, maar wel tot een andere invulling van jobs en de noodzaak aan andere vaardigheden, zegt algemeen directeur Jolies Dimlich.
2: Waar je vandaag ziet dat bijvoorbeeld de assemblage van een wagen of een truck manueel gebeurt, zullen we zien dat in de toekomst vooral ook wel robots, automatiseringsprocessen dat overnemen. Natuurlijk, er zal altijd wel nog een mens nodig zijn om die processen te gaan controleren. Maar dat zal verschuiven. Waar we misschien minder mensen op de productievloer zullen zien, zullen we veel meer mensen nodig hebben in de ingenieurswetenschappen om dat echt te gaan bedenken.
0: Clouseau heeft al 2 keer het Koning Boudewijnstadion in Brussel uitverkocht. Zowel hun aangekondigde show op 4 augustus als een extra show vrijdag 6 augustus zijn volledig uitverkocht. Koen en Chris zijn overdonderd door dat succes, vertelde Koen Wouters bij Anne en Daan op Radio 2.
3: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorde van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
0: De band bekijkt of er nog een derde show mogelijk is. Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion als hoofdact op het podium staat. En een vliegtuig met ongeveer 150 passagiers aan boord, dat op weg was van Dubai naar Israël, heeft een noodlanding moeten maken in Saudi-Arabië in het Midden-Oosten. Even voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden. Er zou een ruzie zijn geweest tussen de piloot en de co-piloot. Mogelijk wilde de co-piloot zelfs het vliegtuig met Israëlse passagiers laten crashen. Uiteindelijk is de co-piloot gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Op sociale media staan er ook beelden van het incident. De passagiers worden deze middag overgebracht naar Israël. Blijft op de meeste plaatsen droog deze namiddag, met wel meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen. Het wordt ook opnieuw warm, bij temperaturen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond trekt dan een regenzone over. Donderdag wisselen buien en opklaringen af bij nog 20 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Een heel goede middag. Ik ben Anita van Voren, voorzitter van Okra Oostveld Eeklo. Dit is een bloeiende vereniging voor 55-plussers en met een grote waaier aan activiteiten. Zoals ontmoetingsnamiddagen met muziek of voordracht, fietsen, wandelen, minigolf en daguitstappen. Samen met de bestuursleden van Okra Oostveld Eeklo kozen wij deze middag onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
5: Radio BNE.
7: De tijd van je leven.
5: U vraagt, wij draaien.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Een heel goede middag. Ik ben Anita van Voren, voorzitter van Okra Oostveld in Eeklo. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Beni. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Beni.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt,
3: na, na, na, na.
0: Wij draaien.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Radio BNR.

0: Bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dank u wel om te luisteren naar de favoriete muziek van Okra Oostveld in Eeklo. In Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Nog een fijne dag. Kies een uur.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse regering heeft dan toch een nieuwe begroting en Clouseau verkoopt twee keer het Koning Boudewijnstadion uit in enkele minuten tijd. De Vlaamse regering heeft dan toch een akkoord over de begroting. Gisteravond werd al een akkoord met nieuwe inkomsten en besparingen aangekondigd, maar later op de avond bleek de partij vooruit niet meer akkoord, omdat er een fout zat in de begrotingstabellen in het deel over welzijn. Vanmorgen zaten de ministers daarom opnieuw samen en alles is nu uitgeklaard. Volgens Vlaams minister van Begroting Ben Weitz is discussie bij zulke belangrijke beslissingen nu eenmaal nodig.
1: Het toont enkel hoe belangrijk die operatie die we uiteindelijk tot een goed eind brengen, hoe belangrijk dat die was en hoe ingrijpend. En vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde.
0: Over een uur stelt Vlaams minister-president Matthias Diependalen het akkoord voor in het Vlaams parlement. De federale regering dan, die heeft afgesproken dat ze tegen 1 december een akkoord moet hebben over euthanasie bij dementie. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel uitgewerkt om euthanasie ook mogelijk te maken bij vergevorderde dementie. Dat staat ook zo in het regeerakkoord. Maar voor CD&V mag er geen bezwaar zijn bij de familie, terwijl voor vooruit de wil van de patiënt het belangrijkste moet zijn. Er is dus nog veel discussie en voor mensen die nu met de ziekte geconfronteerd worden, is al die onduidelijkheid moeilijk te dragen, zegt Goedroen Kallewaert van het Ventiel. Dat is een organisatie voor mensen met jongdementie.
2: Er zou een akkoord komen en dat is wat dat er eigenlijk al heel vaak gezegd wordt. Dat is altijd maar wachten op. En voor mensen die nu heel dichtbij komen, die in die grijze zone zitten, die kunnen niet wachten. En je kan ook niet zeggen, we wachten nog even tot 1 december, van wat zal het worden op 1 december. Zolang er geen echte zekerheid is dat er een wetsaanpassing komt, moeten mensen nu wel die stap zetten, helaas.
0: Een vliegtuig van vliegtuigmaatschappij Fly Dubai met ongeveer 150 passagiers aan boord heeft een noodlanding moeten maken in Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten. Het vliegtuig was opgestegen in Dubai en was onderweg naar Israël. Mogelijk wilde de co-piloot van het vliegtuig met Israëlische passagiers, laten crashen. Jens Fransen vertelt wat we al weten.
3: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot een inwoner uit Oman gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saoedi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
0: En Clouseau heeft al twee keer het Koning Boudewijnstadion in Brussel uitverkocht. Zowel hun aangekondigde show op 4 augustus als een extra show vrijdag 6 augustus zijn volledig uitverkocht. Koen en Chris zijn overdonderd door dat succes, vertelde Koen Wouters vanmorgen bij Anne en Daan.
4: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die onthoud je de rest van je leven.
0: De band bekijkt of er nog een derde show mogelijk is. Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion als hoofdact op het podium staat. Het blijft op de meeste plaatsen droog deze namiddag, met wel meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen en het wordt opnieuw warm bij temperaturen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond trekt dan een regenzone over en donderdag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemiddag. Op de E40 richting binnenland is er een kwartier file tussen het parkeerterrein in Westkerke en Jabeke. Dat komt door de werken daar. En naar Antwerpen, 20 minuten vertraging op de E313 vanaf Ranst.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, topcollectie.
6: Lars de Grote.

Shack Attack, Down on the Street. Leuke boel zo te horen. En hoe zou het op zee zijn, aan boord van de Radio Bene Cruise? Zijn ze aan het varen of liggen ze ergens voor anker? Ik ga straks eens polsen bij een van de artiesten, Willy Sommers. En voor de rest, zoals altijd, de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Maar eerst het woord aan Peter.

Fishers Head So Long. Op de eerste muzikale jarige van vandaag hoef je niet langer meer te wachten. Zijn naam is Johnny Mathis. Hij is een van de meest succesvolle artiesten van de 20e eeuw. En de meeste van zijn albums hebben een gouden of zelfs platina-status verworven. Kortom, een grote meneer. Hij werd geboren op 30 september 1935. Johnny Mathis. Vandaag wordt hij 91 jaar.

Johnny Mathis en Denise Williams. Zij is net voor de zomer 76 jaar geworden. En hij is vanaf nu een jongeman van 91. Hij liet voor het eerst van zich horen op 30 september 1935. Too much, too little, too late. In Amerika worden ze pas nu wakker, dus we zijn zeker op tijd om die mensen een gelukkige verjaardag toe te wensen. Happy birthday!

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebat inzamelkubus in je brievenbus.
7: Radio BNR. Topcollectie.

Mary Jane Girls in My House. In het huis van Diana Ross en de Supremes was 30 september 1968 geen gewone dag. Op die dag verscheen de eerste single van de meisjes, die niet geschreven was door het zeer succesvolle trio Holland, Dozier en Holland, leveranciers van zoveel nummer 1 hits. De jongens waren eerder dat jaar met slaande deuren vertrokken bij het platenlabel Motown. En wat dan? Zou het een hit worden of niet? Dat was de grote vraag. Dit verscheen vandaag dus net 58 jaar geleden.

Toen dit verscheen, toen hadden ze nog geen vermoeden, maar het is dus inderdaad weer een dikke nummer 1 hit geworden voor Diana Ross en de Supremes. De 11e ondertussen. Love Child. Geen gewone love song, maar wel een liedje over een kind van ongehuwde ouders. De single verscheen op 30 september 1968 en heeft in Amerika Hey Jude van de Beatles van de eerste plek geduwd.

0: Bonnie Raitt, Nick of Time. Wie is jouw gouden idool? Gisteren was het Madonna en eergisteren Jim Reeves. Stuur me de naam van je favoriete zanger, zangeres of groep. Dan kijk ik even of die nog niet aan bod is gekomen. Ik pik er eentje uit en ik speel een gouden plaat nog voor het 2 uur wordt. Je kan me bereiken met een bericht via Radio BNE op VRT Max. Naar Antwerpen is er ruim een half uur vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Nederland tussen Sint-Annalinkroever en Deurne.
1: Radio BNE, topconnectie.
2: VRT Radio BNE. Lars de Grote.

0: Bijna 40 jaar geleden vroeg men zich ook al af, wat is daar allemaal aan het gebeuren? Red Box for America.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kan niet vast aan een abonnement.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Mafa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Horta, horta, horta.
6: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Ah, poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kaart.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
5: Horta, horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
8: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiesweebank.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

David McWilliams, The Days of Pearly Spencer. Vandaag is de dag waarop ik het gouden idool van Eddie Louagie uit Sterbeek laat horen. Eddie koos voor een van de Monkees en ik gaf er meteen ook een favoriete song bij via Radio BNE op VRT Max. Goed hè? Michael Nesmith en Silver Moon.

Gouden Idool, de keuze van Eddy uit Sterrebeek, Michael Nesmith en Silver Moon. Straks heb ik nog een fijne talenknobbel en een heerlijke instrumentale evergreen op verzoek. Straks in de Radio BNN Topcollectie.

Het was een noodkreet en het was ook een reddingsboei. Johan Verminne kreeg nog één kans om een succesvolle artiest te worden. En die kans heeft hij kunnen grijpen met deze song van begin jaren 70. Laat me nu toch niet alleen. Wie nog wil genieten van zijn afscheidstournee van eind dit jaar en begin 27? Ja, die zal zich toch moeten reppen, want zo goed als alle concerten zijn ondertussen uitverkocht. Dat is goed nieuws natuurlijk.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut, met de Pro van
3: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Ah, Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is het begrotingsakkoord aan het voorstellen in het parlement. Hij legt de plannen van zijn regering uit voor het komende jaar en daar zitten besparingen, nieuwe inkomsten en investeringen bij. En bijna was er vandaag geen akkoord. Door een discussie gisteravond vertelt Heidi van Rompuy, die voor ons in het Vlaams parlement is.
1: Het was maar op het nippertje, maar Matthias Diependalen staat hier dan toch voor het Vlaams parlement. Maandag moesten de begrotingsonderhandelingen worden stilgelegd omdat 2 mensen onwel waren geworden. Gisteravond was er dan toch een akkoord, tot zijn coalitiepartner Vooruit nog een fout opmerkte in de begrotingstabellen. Rond 12 uur vanmiddag raakte alles dan toch net op tijd uitgeklaard. En dus kan Diependalen hier nu aan de parlementsleden komen uitleggen waar de Vlaamse regering het komende jaar zal hervormen en besparen. Enkele zaken weten we al, zo zullen de registratierechten bij de aankoop van je huis verhogen en er wordt ook bespaard op het groeipakket of de kinderbijslag.
0: Ja, en wat wij nog weten, dat lees je ook op vrtnieuws.be. De federale regering dan, die heeft afgesproken dat ze tegen 1 december een akkoord moet hebben over euthanasie bij dementie. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel uitgewerkt om euthanasie ook mogelijk te maken bij vergevorderde dementie. Dat is ook zo afgesproken in het regeerakkoord. Maar voor CD&V mag er geen bezwaar zijn bij de familie, terwijl voor Vooruit de wil van de patiënt het belangrijkste moet zijn. Er is dus nog wat discussie en voor mensen die nu met de ziekte geconfronteerd worden, is al die onduidelijkheid moeilijk te dragen, zegt Goedroen Kallewaert van het Ventiel, een organisatie voor mensen met jongdementie.
2: Er zou een akkoord komen en dat is wat dat er eigenlijk al heel vaak gezegd wordt. Dat is altijd maar wachten op. En voor mensen die nu heel dichtbij komen, die in die grijze zone zitten, die kunnen niet wachten. En je kan ook niet zeggen we wachten nog even tot 1 december, want wat zal het worden op 1 december? Zolang er geen echte zekerheid is dat er een wetsaanpassing komt, moeten mensen nu wel die stap zetten, helaas.
0: En de Nederlandse politie heeft nog eens 3 mannen opgepakt, waarvan 2 uit Amsterdam, voor hun mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Overasselt. Begin deze maand vielen daar tientallen gewapende mannen het huis van een drugscrimineel binnen. Daarbij kwam een bewaker om het leven en ook 2 agenten raakten gewond. Er waren verschillende huiszoekingen in Amsterdam, maar ook in Diemen en Hoofddorp. In 1 van de doorzochte woningen hebben agenten 2 vuurwapens in beslag genomen. In totaal zijn nu al voor dit incident meer dan 30 mensen opgepakt, waaronder ook 1 Belg, maar die is opnieuw vrij. Het blijft op de meeste plaatsen droog deze namiddag, met wel meer wolken. Aan zee kan er al een bui vallen. We halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond trekt er dan een regenzone over. En donderdag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Antwerpen is er ruim een half uur vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 een kwartier van voor Kleine Barriel. De rechterrijstrook is daar versperd door een defect voertuig. En ook op de E17 hinder door een defect voertuig voorbij Zwijndrecht op links.
4: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote.

Madness, it must be love, love, love. Ja, ja, ja. Zeer belangrijk. Bij Radio Bene voel je de liefde voor de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Deze week met Vanessa. Klaarwakker van 6 tot 9. Dan kan je gewoon genieten met Katrien. En genieten blijft aan de orde met jouw keuze in Uw Vraagt Wij Draaien. Dan heb je de topcollectie. En Bart Herman, die is tussen 4 en 6 uitermate goedgezind. Nou, wij dus ook, hè.

R.B. Greaves, take a letter, Maria. Neem pen en papier en noteer. Vandaag is het ook alweer 5 jaar geleden dat het album Love for Sale verscheen. Dat is de tweede samenwerking tussen Tony Bennett en Lady Gaga. De plaat werd net als de eerste weer een groot succes en de heer Bennett heeft er zelfs een record mee gevestigd. Nog nooit had er iemand op die leeftijd een album met nieuw materiaal uitgebracht. Hij was toen 95 jaar en 60 dagen. Het is een album met allemaal liedjes van Cole Porter. Het is al een paar keer gepasseerd in de Rat Pack op zondagavond met Vanessa op Radio BNE. Het album Love for Sale is vandaag 5 jaar oud.

0: Oké, ze hebben in die tijd dus ook andere dingen gemaakt dan liedjes over liefdesverdriet en over verraad en over bittere breuken. Fleetwood Mac, bijna 40 jaar geleden. You make love and fun. Zo dadelijk pure fun uit de jaren 60.
1: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

Geen warmterecord vandaag, dat was gisteren. Dan maar op een andere manier de temperatuur doen stijgen. Alhoewel, laten we eerlijk zijn, 23 graden is ook niet slecht. Verre van. Ik loop hier trouwens nog altijd rond in short. Gelukkig dat er geen camera's zijn. Martha Reeves en de Vandellas. Our love is like a heatwave. Bij deze twee zijn er ook geen klachten. Goed zo en houden zo. Philippe en Sarah.

Doris Day. Zangeres, actrice en dierenrechtenactiviste. Dat laatste zeg ik erbij omdat ze niet alleen een mooie stem had en eruit zag als de ideale girl next door, maar ze had ook een heel groot hart. Everybody loves a lover.

0: Isabel A., jij bent niet alleen. Niet alleen bij Radio BNE en ook niet onderweg. In Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Naar Antwerpen is er ruim 20 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 vanaf Sint-Job. Ook op de E17 10 minuten van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Dat komt door een defect voertuig voorbij Zwijndrecht op de linkerrijstrook. Op de kleine Brusselse ring is de Troontunnel in beide richtingen afgesloten. Daardoor een half uur file van in de Anicordietunnel richting Zuid en vanaf de Hallepoorttunnel richting Koekelberg.
1: Radio BNE topcollectie.
2: Radio BNE. Lars de Grote.

0: Kim Wilde, You Came. Wat komt er zo dadelijk uit je radio? Wel, een populaire Franse zanger uit de jaren 60 met een van zijn grote successen in een andere taal.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
6: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Dag manneke.
9: Hey.
8: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
9: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
8: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
9: Ook landbouwer.
8: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
9: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
8: Ja, slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valor Inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorle.be.
11: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.

0: Met grote onderscheiding geslaagd voor de cursus kreunen. Esther Phillips, What a Difference a Day Makes.
1: De talenknobbel.
0: Vandaag wordt het iets van Richard Anthony. Die heeft trouwens iets gemeen met de jongen van gisteren, Ramses Shaffi. Ze zijn allebei geboren in Egypte. Richard Anthony is ook in Frankrijk terechtgekomen, op zijn 13e. En daar heeft hij in de vroege jaren 60 dan naam kunnen maken als zanger, met heel veel succes. En in het begin vooral met de Franse covers van Engelstalige liedjes. C'est ma fête bijvoorbeeld, dat was eigenlijk al de vertaling van It's my party. En onze vriend heeft er meteen ook een Italiaanse versie van gemaakt.

Richard Anthony, La Mia Fiesta, de Italiaanse versie van zijn eigen hit uit 1963. Sema Fete, de talenknobbel van vandaag. Morgen is het de beurt aan drie zingende zussen uit Californië, de Pointer Sisters. En straks, tussen 3 en 4, een heel mooie instrumentale evergreen op verzoek. Tof, hè? En nu daarna winnaar.

0: Dat komt ervan. Ma Baker, Boney M. Het is bijna 3 uur geworden.
1: Radio Bene.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: RT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het parlement. Daarin heeft hij uitgelegd waar de Vlaamse regering het komende jaar wil besparen en hervormen, maar ook waar ze in wil investeren. Heidi van Rompuy vertelt wat de opvallendste maatregelen zijn.
1: Heel wat zaken wisten we al, zoals het feit dat het groeipakket of de kinderbijslag beperkt wordt tot 23 jaar. Maar er wordt ook uitgebreid bespaard op subsidies en op de overheid. Zo mag de Vlaamse overheid geen taken meer uitbesteden die het zelf kan doen. Er zal ook 1 miljoen euro bespaard worden op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen zullen het met minder geld moeten doen dan voorzien. Maar er wordt niet overal bespaard. Het onderwijs bijvoorbeeld moet niet besparen. En er wordt ook extra geïnvesteerd in de zorg, al zal dat wel iets minder zijn dan gepland.
0: Ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens de VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop de besparing van ruim 16 miljoen euro die in de huidige beheersovereenkomst stond. Volgens minister van Media Sieltje van Achter zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. En tegelijkertijd krijgt de VRT de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een buschauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Het gaat om een chauffeur die reed in opdracht van de lijn. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken door de politie. En het was de lijn zelf die gisterochtend 21 chauffeurs van schoolbussen controleerde. In de maand mei veroorzaakte een buschauffeur van Tros Beijaard nog een ongeval aan een overweg waarbij 4 doden vielen. En in juni werd nog een chauffeur ontslagen die met te veel alcohol in het bloed was betrapt. En Natuurpunt krijgt opvallend veel meldingen van Aziatische stinkwansen. Dat zijn insecten die oorspronkelijk uit China komen, maar de laatste jaren ook hier steeds meer opduiken. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plekje om te overwinteren en komen ze dus ook in de huizen. Voor de mens zijn ze ongevaarlijk, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Het zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken en ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
0: Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe wat lichte regen. Vanavond trekt een regenzone over bij temperaturen vannacht rond 16 graden. Donderdag wisselen buien en wolkopklaringen elkaar af bij nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: In Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West met 20 minuten extra. En op de A12 is in Willebroek de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem.
4: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote.
6: De

Kid Creole en de Coconuts. Niet meteen de meest bescheiden mensen in de wereld van de muziek. Maar dat hoeft ook helemaal niet. I'm a wonderful thing, baby. Straks om 4 uur krijg je weer een van die meesterwerkjes van de Beatles. Zo gaat dat. Aan het begin van Radio Beni goed gezind. En niet alleen bij Vanessa, maar ook bij Bart Herman. En ik heb er nu eigenlijk ook al eentje. Gezongen door Billy J. Kramer en de Dakotas. You'll never

0: Niels William, jij en ik in een koninklijke suite. Zo dadelijk mag Willy Sommers naar een van de theaters van de Costa Pacifica gaan. Want hij gaat straks optreden voor het enthousiaste publiek van de Radio Bene Cruise. Maar nu staat hij op het balkon van zijn koninklijke kajuit. Willy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lars. Hallo.
0: Wat zie je allemaal? Vertel eens.
1: Ik sta momenteel op het balkon van mijn kajuit, zeg maar. En ik heb hier zicht op de haven van Valencia. En natuurlijk ook zicht op de Middellandse Zee. Een prachtig zicht. Echt de moeite waard om eens mee te maken. Absoluut.
0: Ja. En welk weer?
1: Momenteel licht bewolkt, maar toch 28 graden. Het is heel warm, hoor.
0: 28. Ja. Muy bien.
1: Ja, 28 graden. Ja.
0: Om 3:30 ga je al soundchecken. Wanneer begint de show zelf, Willy?
1: Wel, de show begint vandaag al om 4:30... omdat het schip vertrekt om 5:00 uit de haven.
0: Mm.
1: Daarom is het optreden iets vervroegd. Gisteren was het Barbara om 5:00. En vandaag is mijn optreden om 4:30. Dus ik ga binnen een kwartiertje gaan soundchecken. En dan maak ik me klaar voor mijn performance.
0: Ja, en betekent dat eigenlijk, heb ik het goed begrepen, dat er geen optredens zijn als het schip uitvaart? Is dat een soort protocol of zo?
1: Daar vraag ik mezelf ook af. Want als ik optreed om 4:30... dan vertrekt het schip om 5:00. Dus het schip vertrekt midden in mijn optreden.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Maar de zee is heel vlak, er zijn geen golven, dus ik moet mij geen zorgen maken.
0: Ja. Wat ga je allemaal zingen?
1: Wat ga ik zingen? Ik begin natuurlijk met Laat de zon in je hart.
0: Oké. Okay.
1: En dan vraag ik de mensen van waar ze allemaal komen, elke provincie. Dan vraag ik dat ze allemaal arm in arm gaan meewiegen. Oh. Dan de leeuw uit zijn kop, er zijn geen golven, dus ik moet mij geen zorgen maken.
0: Ja. Wat ga je allemaal zingen?
1: Wat ga ik zingen? Ik begin natuurlijk met Laat de zon in je hart.
0: Oké. Okay.
1: En dan vraag ik de mensen van waar ze allemaal komen, elke provincie.

0: En dan krijg ik zo op mijn optredens ook meestal de reactie zo van manneke, de eerste keer. Dat is lang geleden hoor.
1: En wel, al die nummers die je nu opgenoemd hebt, dat zijn eigenlijk nummers die je gewoon dagelijks passeren bij Radio BNN. Dat wordt gewoon fantastisch. Eén groot feest. Ja. Trouwens, ja. Ik zie je naam ook staan op de affiche van het Slagerfestival in Hasselt.
0: Ja, dat klopt. Hè. Dus eind maart volgend jaar. We hebben een paar weken geleden de clip opgenomen, de promotieclip zeg maar. Dat was al heel leuk. En toen was er de meeste artiesten die meedoen, waren daar ter plaatse al. Er waren nog een paar die er niet waren, maar die worden achteraf op de affiche wel toegevoegd.
1: Ah, oké. Ja. Tof. We houden het in de gaten. Ik krijg hier trouwens net een berichtje van Herbert, die laat mij weten. Zeg, vraag eens aan Willy of er gisteren iets te vieren valt. Ha, ha, ha.
0: Jawel, dat is eigenlijk heel speciaal, Lars. Want wij, mijn vrouw en ik, Cindy, wij waren gisteren 9 jaar getrouwd.
1: Oh.
0: En Herbert doet de presentatie hier. En hij, voor hij Barbara aankondigt, zegt hem, ik heb speciaal nieuws. En al die luisteraars, we waren meer dan 450 mensen van Radio BNN mee. Ja, ik heb speciaal nieuws. Vandaag vieren Willy en Cindy hun 9 jaar huwelijk.
1: Oh, mooi.
0: En ik had dat niet verwacht. En ik stond dan recht en Cindy ook. En al die mensen waren aan het applaudisseren. En gisteravond in het restaurant ook en in de bar achteraf iedereen. Oh, proficiat. Dat wij dan mogen meemaken, dat feest van je 9 jaar huwelijk.
1: Ja.
0: Dus het was leuk.
1: Ja, nou, tof. Ja. Willy Sommers, de mensen zien u graag. En wij ook. Jammer dat we er niet bij zijn. Maar we gaan fotootjes zien. En allerlei verslagjes via VRT Radio BNN op Facebook. Smijt u en amuseer u. Willy, tot nog eens, hè.
0: Dank u wel, Lars.
1: Dank u, hè. Doei.
0: Groetjes aan de luisteraars.
1: Dag. Radio BNN. Topcollectie.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
9: Ja, ik bel rap de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

Madonna, Holiday. Heb je zin om zelf eens een uurtje de muziek te kiezen bij Radio Bene? Dan moet je maar eens wat buren optrommelen, of collega's, of de vrienden van de vereniging. En maak een lijstje. Dat kan je makkelijk indienen bij Radio Bene op VRT Max. En dan zoeken we zelf de perfecte dag voor jouw favoriete evergreens. 1 uur lang in U Vraagt Wij Draaien. Elke dag van 12 tot 1, van maandag tot en met vrijdag, bij

0: Sweet Sensation, soul uit Engeland. Van een groepje waarvan de leden allemaal uit Jamaica kwamen. Op één jonge naam. En ze hebben ons één memorabele single nagelaten. Nu, die ene is wel een echte evergreen geworden natuurlijk. Sad Sweet Dreamer. In Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven nog altijd volledig versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. In Merksem is de weg gedeeltelijk versperd door een defect voertuig. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Love Unlimited, de backingzangeressen van Barry White. Met een van die meisjes was hij ook getrouwd. En dit was een van hun eigen successen, net 45 jaar geleden. I'm so glad that I'm a woman.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta. Zo.

De Rolling Stones, Start Me Up. Dat ging lekker vooruit. En dan nu even uitblazen met een favoriete instrumentale evergreen. Niet alleen van mij, maar ook van Jacques Denis uit Oostende. Ook voor die instrumentale evergreen mag je trouwens gerust suggesties doorsturen. En deze stond dus nog niet op ons lijstje. Percy Faith, met zijn mooie versie van het thema van A Summer's Place.

Percy Faith met zijn orkest met het thema van de film A Summer Place. Een romantisch drama uit 1959. Mooie instrumentale evergreen en ook de keuze van Jacques Denis uit Oostende. Ik hou alle suggesties bij. Dus je mag er gerust ook eentje doen met een bericht via Radio BNE op VRT Max. Ik ben zeer benieuwd.

Raffi Deutscher, Marmor, Stein und Eisenbricht. Gaat hij erin slagen om binnen te breken in de Radio Bene Duitse 40? Wie hoor je nu zaterdag? Dat is de vraag. Jij mag stemmen en Helmut Lotti gaat aan de slag met de resultaten. Nu zaterdag presenteert hij de Radio Bene Duitse 40. Van 1 tot 4, noteer het. En om te stemmen ben je natuurlijk zeer welkom bij Radio Bene op 40 Max.

Shalimar, the second time around. Zo dadelijk tussen 4 en 6. Bart Herman voor de derde keer in Radio Beni Goedgezind. En morgenochtend hoor je Vanessa met Klaar Wakker vanaf 6 uur. Ik heb nog James Blunt voor je. Nog een heel fijne dag verder en heel graag tot morgen, hè.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Scandinavia, media bij Carrefour.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring gehouden in het parlement, waarin hij de plannen van de Vlaamse regering voor 2027 heeft uitgelegd. De regering heeft beslist om het komende jaar bijna 2 miljard euro te besparen, zodat de begroting in evenwicht komt. Heidi van Rompuy legt uit wat er is beslist.
1: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor alle Vlamingen. Dat was de centrale boodschap van Matthias Diependalen. Een aantal besparingen kenden we al, zoals de beperking van het groeipakket tot 23 jaar. Maar er wordt ook fors bespaard op subsidies, bijvoorbeeld op opleidingssubsidies voor KMO's. Maar ook op de overheid zelf. Zo mag de Vlaamse overheid niets meer uitbesteden dat het zelf kan doen. Er wordt 1 miljoen euro bespaard op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen moeten het met minder doen. Maar niet iedereen moet besparen. Op onderwijs bijvoorbeeld wordt niets geschrapt. En er wordt ook geïnvesteerd in de zorg. En de lijn krijgt ook meer geld voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.
0: Ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. Tegen 2029 gaat het om 10 miljoen euro extra, bovenop de besparing van ruim 16 miljoen euro die al was afgesproken in de huidige beheersovereenkomst. Volgens minister van Media, Sieltje van Achter, zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. En VRT krijgt ook de ruimte om te onderzoeken of ze een deel van VRT Max betalend kan maken. De vakbonden zijn woedend en denken na over acties. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een buschauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het gaat om een chauffeur die ook rijdt in opdracht van de lijn. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken door de politie. Het was de lijn zelf die gisterochtend 21 chauffeurs in totaal controleerde. In de maand mei veroorzaakte een buschauffeur van Tros Beijaard nog een ongeval aan een overweg, waarbij 4 doden vielen. En in juni werd nog een andere chauffeur ontslagen die met te veel alcohol in het bloed was betrapt. En fruittelers maken zich zorgen over de Aziatische steenkwans. Dat is een insect dat oorspronkelijk uit China komt, maar de laatste jaren ook meer en meer hier opduikt. De Aziatische steenkwans is ongevaarlijk voor de mens, maar prikt gaatjes in jonge vruchten, waardoor die misgroeien en niet meer te verkopen zijn. In Italië hebben de diertjes al heel wat schade veroorzaakt, zegt Danny Bijlemans van het proefcentrum Fruitteelt.
2: Ik weet dat bijvoorbeeld in Italië dat er perenplantages zijn waarvan 100% van de vruchten aangetast zijn. Een aantasting wil zeggen dat er een heel misvormde peer is die eigenlijk niet meer te verkopen is. De perenteelt is heel belangrijk in België, dus we hebben daar 10.000 hectare van. En dat willen we ten alle tijde vermijden, dat die schade bij ons ook begint op te treden.
0: Vanavond trekt een regenzone over bij temperaturen vannacht rond 16 graden. Morgen wisselen buien en opklaringen elkaar af bij nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Een hele fijne woensdag. Vanessa hoorde je vanochtend al vanaf 6 uur, dus ik mag vervangen deze week. En heel graag natuurlijk.
3: Radio BNE, goed gezind.
5: Bart Herman.

0: No Reply, The Beatles. Elke weekdag om 4 over 4 eren we hier bij Radio BNE de legendarische Beatles, The Fab Four. Dit is het openingsnummer van het album Beatles for Sale uit 1964. Welkom bij Radio BNE, goed gezind. Nog tot 18 uur met straks nog Frank Sinatra, Margriet Hermans of Queen.
1: BNE, Radio BNE.
0: Naar de 70s nu met I

Clouseau was dat. Clouseau die trouwens op 4 augustus voor de eerste als eerste Belgische band in het Koning Boudewijn Stadium gaat optreden. Ja, wadde. En nu een song die helemaal zou passen in Radio Bene de Rat Pack. Dat is onze crooner-club. Vanessa gooit elke zondagavond van 6 tot 8 de deuren daar open. Hier is My Way, Frank Sinatra. And

0: Dit was Jelle van Daal. Jelle werd bekend als zangeres bij de dansgroep Let's Go. Ze heeft altijd in het Engels gezongen, maar nu dus in het Nederlands. En ze doet dat goed. Straks bij Radio Beni nog Tammy Wynette, Stand By Your Man.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend.

0: Weekend in Brugge.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Go Yellow!
9: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Oei, dan moet ik rap zijn.
9: Info op telenet.be.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Hier Pipa de Kat.
13: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
12: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
13: Je kunt ook vriend worden.
12: Van Maxizo.
13: De dierenwinkel met de lage prijzen.
12: Dan krijg je de specialetjes.
13: Plezante tips, eerste klas advies.
12: En promoties natuurlijk. Goed, hè?
13: Daar zijn vrienden voor.
12: Ah ja.
13: Ah ja.
14: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Goed voor het beestje.
13: Goed voor het baasje.

0: My Kind of Music, Tammy Wynette. Pump Up the Jam van Technotronic werd in 2009 opgenomen in de Eregalerij. Een stukje Belgische dansgeschiedenis van producer Jo Bogaert. De raps zijn van Manuela Camozzi, bekend als Jacket K. Ze was toen pas 17 jaar, het werd een wereldhit. Er zijn denk ik 3,5 miljoen exemplaren van verkocht. Hier is het Pump Up the Jam.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And

0: Margriet Hermans, die ook niet meer onder ons is. Maar ik zal toch altijd blijven herinneren dat ik de grote eer heb gehad om te zingen bij haar uitvaart. Het liedje Vlinders, Passie, Stille Tranen, dat ze zelf heeft gekozen uit mijn repertoire. Ik ben haar daar super dankbaar voor en ik zal haar altijd blijven koesteren.
1: Radio BNE.

0: De Buggles. Straks bij Radio Beni nog Eurythmics. Maar eerst Jaap Rezema en Lea Ru.
1: Zaterdag op Radio Beni.
2: De grootste Duitsstalige evergreens.
1: Want ook wij herdenken de Duitse eenwording in de Radio Beni Duitse 40.
2: Stem nu op jouw favoriete op VRT Max.
3: Ik ben wie du.
1: Luister en tel af samen met Helmut Lotti.
3: Een beetje vrienden.
1: Zaterdagmiddag.
3: Na, na, na, na, na.
2: Op Radio Beni.
4: Horta, horta.
5: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Deze radiospot is voor u.
10: Zeker.
9: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
10: Pas opgestaan.
9: Al direct weer in slaap valt.
10: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
9: En maar kwijlen op zijn kostuum.
10: Ja, is dat normaal?
9: Nee.
10: Want slapen doet je in je bed.
9: Het is bedtijd.
10: Echt waar.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
12: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
13: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.
16: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
17: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
18: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
17: Nee.
18: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
17: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
18: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
17: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Immoscoop, man!
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow!
4: Keychain Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Keychain Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keychainbank.be.
1: Radio Bene, goed gezind.
11: Bart Herman.

There Must Be an Angel, Eurythmics. Elke weekdag rond deze tijd zetten we hier bij Radio Bene een Franse chanson in de spotlight. Vandaag is dat Après Toi van Vicky Leandros. Vicky is Grieks-Duitse, maar ze deed in 1972 mee met het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. En ze won. Onder meer, haar papa Leo Leandros schreef mee aan het liedje. Après Toi.

0: Kilian Ross met Après Toi. Ik heb altijd gedacht dat het Après Toi was, de titel. En als je goed luistert, is het eigenlijk moeilijk uit te maken. Radio Bene, goed gezind. En al zeker als de zon schijnt. Want dan voelen we ons allemaal een stuk beter. Dus waar, Luc?
1: Ja.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse regering heeft zijn begroting voor volgend jaar voorgesteld. Er wordt niet bespaard op zorg en onderwijs, maar wel op enkele andere zaken. De Vlaamse regering moet moeilijke maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029 om de begroting in evenwicht te brengen, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring in het Vlaams parlement.
1: Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
2: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor elke Vlaming, dat was de boodschap van Diependalen hier. Daarom wordt er bespaard op de kinderbijslag, op de gemeentebesturen, op subsidies voor KMO's en op de overheid zelf.
1: We trekken een duidelijke lijn. Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
2: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
1: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
2: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd om de wachtlijsten in de zorg in te korten. De Vlaamse regering vond maar op de valreep een begrotingsakkoord en dat is ongehoord, zegt Stefanie Doze van Anders uit de oppositie.
3: En je zei het er nog niet en daarom kom je ertoe met een bladje waar dat er totaal geen details op staan.
2: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
0: De Vlaamse regering bespaart ook op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de lokale besturen financiert. De grootste steden in Vlaanderen krijgen in verhouding het meeste geld uit dat fonds. Zij zullen zwaar geraakt worden, zegt Pim Dries van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
4: Dat zijn 13 steden die 60% van die financiering van 4 miljard krijgen. Daar zijn Antwerpen en Gent de grote ontvangers van. Zij krijgen heel veel middelen uit dat gemeentefonds. En zij gaan dus het meest geraakt worden. Dus dat is heel veel geld wat zij niet meer hebben om in hun burgers te investeren, om in hun steden te investeren.
0: Een volledig overzicht van wat er juist is beslist kan je vinden in de liveblog op vrtnieuws.be. Er zijn steeds meer jongeren die hun diploma secundair onderwijs proberen te halen via de examencommissie, buiten de school dus. Hun aantal is sinds 2019 verdubbeld. Een mogelijke verklaring is dat meer jongeren thuisonderwijs krijgen. De slaagkansen, die zijn wel gedaald. Voor het eerst is iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. En wie slaagt, heeft vaak meerdere pogingen nodig. Volgens de commissie komt dat omdat het uitdagend is om zelfstandig voor examens te blokken als je nog zo jong bent. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden in het onderzoek naar een aanslag met een explosief in de nacht van zondag op maandag. De voordeur van een appartementsgebouw vlakbij het stadspark raakte daarbij beschadigd. De verdachte had met graffiti een boodschap op de gevel gespoten en zegt ook zelf iets met de feiten te maken te hebben. Volgens het parket is er ook een link met het drugsmilieu. En in Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten is een man uit Oman ondervraagd die mogelijk zijn vliegtuig wou kapen en laten neerstorten. Een vliegtuig van de vliegtuigmaatschappij Fly Dubai was vanmorgen onderweg van Dubai naar Israël toen de twee piloten plots ruzie kregen. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. De piloot en enkele passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Er werd daarbij ook een mes gevonden. Volgens de Israëlische premier Netanyahu kan het gaan om een terreuraanslag en wou de man het vliegtuig laten crashen. De 150 Israëlische passagiers die op weg waren naar Tel Aviv, die zijn ondertussen met een ander toestel naar Israël gebracht. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kan het gaan om intense buien, soms zelfs een onweer, bij temperaturen vannacht tussen 16 en 19 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen. We halen dan 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE, goed gezind.
5: Bart Herman.
7: De tijd van je leven.
8: Het is 6 over 5.

ik jouw naam nog? Ik zou het bij God niet weten, Benny. Ach, in ieder geval, het is een allergrootste hit van Benny Nijman. Benny was op vakantie in Griekenland en daar kocht hij een aantal albums die hij meenam naar Nederland. En op een van die platen stond dit liedje in het Grieks. En maakte dan zelf een Nederlandse tekst op. Na, na, na.

0: als Sinterklaas. Een zinnetje dat we vaak zeiden als jongen. Als jong mannetje naar school gingen in de jaren 60. Wij dachten dat de Sinterklaas dat een soort creamy clown was of een ander soort clown. We wisten toen nog niet dat het betekende zij de clown. Elke weekdag, iets over vijf, hoor je hier een stukje filmmuziek dat iedereen kan meezingen of fluiten. En Radio Beni maakt het mij niet makkelijk vandaag, want de titel is Supercalifragilisticexpialidocious. Gelukt, wauw. Dit komt natuurlijk uit de musicalfilm Mary Poppins. De eerste film die ik als kind ooit heb gezien. Hoe vaak heb jij die gezien? Het is zo'n typische eindejaarsfilm, hè? Zing maar mee. Hier zijn Julie Andrews en Dick Van Dyke.
1: It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious.

0: Jeremy Vrielink. Jeremy maakt niet alleen zijn eigen muziek, hij acteerde ook in musicals als 1418 of Doornroosje en hij schreef en mixte songs voor San Goris of Wim Soutard. Hij is pas 26 en goed bezig natuurlijk.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Radio Bene, goed gezind.
8: Bart

Dit was Savage Garden. Heb jij 14 Max al geïnstalleerd op je telefoon of tablet? Doe het nu. Je vindt er alle radio- en tv-zenders van VRT. Volg daar Radio Bene. Je kan het luisteren of herbeluisteren. En via de chat kan je ons berichtje sturen. Zeker doen. Tijd voor wat vertier. We gaan naar de kermis met Siska Peters en Ronnie Tober. Hey,

Dit was Lady Vadu Dancing van Philippe Cataldo. Franse synthpop uit 87. Helaas was dit voor Philippe zijn enige hit. Jerry Kleijmans heeft ook met zijn makkers van de tv-serie Spring wel een aantal hits gescoord. Maar deze springt er toch bovenuit. Dit is Spring met Spring. Spring maar gerust mee met Radio B1. Lieve

0: I'm a Train van Albert Hammond. Hij scoorde zelf flink wat hits, maar Albert schreef ook fantastische liedjes als I Don't Wanna Lose You van Tina Turner en One Moment in Time van Whitney Houston. Straks bij Radio Bene nog The Turtles en Volumia.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Radio Bene, goedgezind. Bart Her-

Volumia met als frontman natuurlijk Xander de Buissonnier. Een krak in het schrijven van prachtige slows. Ook solo heeft hij trouwens na de groep Volumia nog een prachtige carrière kunnen uitbouwen. Come on, we gaan het tempo hier bij Radio BD wat optrekken met In the Mood for Dancing, The Nolans. Yeah.

Maud en Eric, de prachtige versie van onze allerbeminde Sam Bettens. Heb je al gestemd voor de Radio Bene Duitse 40? Op nu zaterdag van 13 tot 16 uur zetten we de beste 40 Duitse hits aller tijden op een rij. Ga nu op 14 Max naar Radio Bene en stem op jouw favoriete Duitse hits. Het resultaat hoor je nu zaterdag tussen 13 en 16 uur bij Radio.

0: Radio BNE, goed gezind.
1: We sluiten vandaag graag weer af met een song die perfect zou passen in Radio BNE, The Red Pack. Het programma van Vanessa van Hoven, elke zondagavond van 6 tot 8. Hier is Willie Rockin. Hij was een Belgische dirigent, saxofonist en componist. In de jaren 40 trok hij met zijn eigen orkest door Europa. Dank voor het luisteren en tot morgen.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: In het leven is het altijd en. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse regering heeft zijn begroting voor volgend jaar voorgesteld. Verschillende steden zijn bezorgd omdat hun middelen worden bespaard. De Vlaamse regering neemt moeilijke maatregelen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen vandaag gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard al volgend jaar. Er wordt onder andere bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op de eigenwerking en op het budget voor de lijn. Volgens minister-president Diependalen is dat echt nodig.
1: Een begroting mag niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
0: De stad Gent is boos over de besparingen op het Vlaams gemeentefonds. Daardoor zal Gent op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar minder krijgen, terwijl de stad nu al een besparing doet van 120 miljoen euro per jaar. Schepen van Financiën Christophe Peters vindt de Vlaamse regering onbetrouwbaar en begrijpt de gemaakte keuzes niet.
2: Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht. En dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
0: De vakbonden bij VRT denken na over acties nu.

0: VRT 10 miljoen euro extra moet besparen tegen 2029 van de Vlaamse regering. Volgens de vakbonden is dit de zoveelste besparing voor de openbare omroep en is het voor VRT onmogelijk om op die manier kwaliteitsvol verder te werken, zegt Mike Barlow van de Liberale Vakbond.
1: Het is geen kaasschaafoperatie meer, het is eigenlijk een hakbijloperatie. Die 10 miljoen die ze nu voor ogen hebben om te besparen, dat komt bovenop 16 miljoen die al moeten bespaard worden in het kader van lopend beheersovereenkomst. En eigenlijk de VRT wordt alsmaar meer structureel ondergefinancierd.
0: De Vlaamse regering heeft wel beslist om niet te besparen op onderwijs en gaat ook extra investeren om de wachtlijst in de zorg in te korten. Een volledig overzicht van alle maatregelen kan je vinden in de liveblog op vrtnieuws.be. De Raad voor Vergunningsbetwistingen legt nu ook de voorbereidingswerken stil voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus in Brugge. Dat is de hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar Vlaanderen moet verspreiden. Een deel van die lijn gaat onder de grond liggen, maar ook een deel boven de grond. En daar is veel protest tegen van actiegroepen die vrezen voor waardeverlies van huizen en gezondheidsklachten. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet goed in beeld gebracht. Eerder moest netbeheerder Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendeleden stoppen. De schorsingen zijn wel tijdelijk. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een vrouw die al jaren in de gevangenis zit op het laatste moment uitgesteld. 30 jaar geleden werd de vrouw ter dood veroordeeld voor de moord op een andere vrouw van 19. Ze was toen zelf amper 18. Een uur voor de doodstraf heeft een rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening gehouden is met de moeilijke jeugd. De vrouw werd verwaarloosd door haar ouders en ook misbruikt door partners van haar moeder. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in de staat Tennessee de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kan het gaan om intense buien bij zo'n 19 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen. We halen dan 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg schat,
2: ja?
3: Die badkamer, daar is een lek geweest.
2: Oei.
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
10: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen, zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Kuga vanaf €24.500.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
11: Oké.
12: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Horta, horta, voeten. Voel je kat haar zalig zachte vacht.
2: Ai, poesje.
1: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
2: Poesje.
1: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
2: Een stoute kaart.
1: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Go Yellow!
7: Go Snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De Vlaamse regering moet maatregelen nemen die niet populair zijn om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependaal gezegd in zijn beleidsverklaring in het Vlaams parlement. De regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget van de gemeentebesturen en op de overheid zelf. Volgens minister-president Diependaal is dat nodig.
1: Omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven. Dit is de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond. Maar het moest, tering naar de nering.
0: Op onderwijs wordt niet bespaard en er komt ook extra geld voor de bussen in het buitengewoon onderwijs en om de wachtlijsten in te korten in de zorg. Door die besparingen zullen ook de gemeentebesturen minder middelen krijgen. Vooral de grote steden Antwerpen en Gent zijn getroffen. De stad Gent is daar niet over te spreken. De stad zal op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Dit is duidelijk anti-stedelijk beleid, zegt schepen Christophe Peters. Daar zit regeringspartij CD&V achter.
2: CD&V is vervallen tot een anti-stedelijke partij en heeft dat nu meegenomen in die gehele Vlaamse regering. Want het zijn vooral de grote steden en voornamelijk Gent en Antwerpen, maar ook de centrumsteden zoals Leuven, Mechelen, Brugge, die hier het gelag betalen. En het is duidelijk dat Vlaanderen zijn steden gewoon niet graag ziet. Wat mij ook enorm verbaast is dat de N-VA dit gewoon heeft laten gebeuren.
0: Ook de vakbonden bij de VRT zijn er kwaad over de besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd. Tegen 2029 moet de publieke omroep 10 miljoen euro extra besparen. Volgens de bonden is dat de zoveelste besparing en is het voor de VRT onmogelijk om op die manier voor te werken. Je hoort Mike Barlow van de Liberale Bond.
3: 3-4 jaar geleden hebben we een groot transformatieplan achter de rug gehad. We hebben hier meer dan 100 voltijdse equivalenten verloren, plus dan nog eens bijna 100 die overgegaan zijn naar de private sector naar de uitbesteding van thuis. Het water staat echt aan onze lippen. De werkdruk is hier enorm verhoogd.
0: De Nederlandse schrijfster en cabaretière Pauline Cornelissen is overleden. Ze had kanker en is amper 50 geworden. Cornelissen is bekend van haar theatervoorstellingen en documentaires. Brak door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. In Vlaanderen was ze te zien in De slimste mens ter wereld. In de Nederlandse versie van dat programma is ze nu te zien als jurylid. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wisselvalliger met zon en wolken en hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imoscoopman!
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Nu ook in je Maxizo winkel.
11: Hallo!
10: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: De minder gelovigen.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwart met de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: zaterdag op Radio Bene.
1: De grootste Duitsstalige evergreens.
0: Want ook wij herdenken de Duitse eenwording in de Radio Bene Duitse 40.
1: Stem nu op jouw favorieten op VRT Max.
2: Ik ben wie du.
0: Luister en tel af samen met Helmut Lotti.
2: Een beetje vrienden.
0: Zaterdagmiddag.
2: Na, na, na, na, na.
1: Op Radio Bene.
3: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, zalig, hè?
12: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
12: Oei.
3: Met een enkel.
12: Schat, ça va?
3: Nee.
12: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
12: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
12: Ah, dat is in orde dan.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: met Brecht Schabrigs. De besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd, 3 miljard tegen 2029, zullen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zeker door te besparen op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen. Dat zegt Heidi Degerix van het netwerk tegen armoede.
1: Wordt er verder bespaard op het groeipakket, dat heeft een onmiddellijk vervolg op de koopkracht, zeker van gezinnen die het al heel financieel moeilijk hebben. Daarmee ondermijnt men verder de kansen van kinderen en jongeren om uit die armoede te klimmen. We hadden echt gehoopt dat deze regering voor een investeringsvisie ging gaan, voor een warm Vlaanderen, maar we zien toch wel een omgekeerde beweging.
0: Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat de Vlaamse regering op zoek gaat naar een begroting in evenwicht. VOCA maakt zich wel zorgen over de zware besparing op de steun voor opleidingen, zegt topman Frank Beks.
2: De facto wordt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid weggesaneerd. De laatste kortingen die er nog waren voor langdurige werklozen, het Vlaams opleidingsverlof, dat wordt weggesaneerd. Het grote probleem is dat er geen visie is op opleiding en levenslang leren. En we hebben dat net nodig. We staan voor een enorme omscholingsgolf, zeker met de snelle opkomst van artificiële intelligentie, dan hebben we echt wel een opleidingsoffensief nodig.
0: Een goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. De prijs van een dienstencheck stijgt volgend jaar tot minstens 12 euro. Dat is ook een van de besparingen van de regering. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks nog heeft, zal dat bedrag teruggestort krijgen. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen. Hij volgt tijdelijk Karel de Caluwe op die met pensioen gaat. Koen Surdiacour legde de eed af bij minister Bruins, die zijn zieke collega Krivits verving.
3: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
4: Of is dat?
3: Dank u wel.
0: Surdiacour was de kabinetschef van de Caluwe. Hij zal gouverneur blijven tot eind oktober. Zo heeft de Vlaamse regering wat meer tijd om een volwaardige gouverneur aan te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. En die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de Amerikanen zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wordt het wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrdnieuws.be.

0: 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De Vlaamse Vereniging van Studenten is verontwaardigd over de maatregel van de Vlaamse regering om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor jongeren boven de 23 die nog studeren. Dat is een van de besparingsmaatregelen die vandaag zijn aangekondigd. Vandaag krijg je dat groeipakket tot de jongere 25 is, dat wordt nu 23. Dat zal vooral mensen uit de minder bemiddelde milieus treffen, zegt Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
1: Het is weer een besparing op de kap van studenten. En ja, het is ook een student die uit een middenklasse gezin komt. Ja, voor die persoon gaat dat geen verschil maken. Maar juist voor die studenten, voor wie dan diploma echt een verschil kan maken, ook op het vlak van sociale mobiliteit, ja, die studenten gaan nu teruggetroffen worden. En voor hun gaat het hoger onderwijs nog moeilijker bereikbaar zijn bovenop de besparingen van de studietoelagen.
0: Het zou gaan over zowat 40.000 studenten en hun ouders. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen 3 miljard tegen 2029 vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
2: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
0: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar. Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn er verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Moeilijke maatregelen die niet populair zijn, maar wel nodig. Zo vat Vlaams minister-president Diependaalde de besparingen en hervormingen samen die in het begrotingsakkoord staan. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029. Een akkoord was vanmorgen plots wel ver weg nadat regeringspartij Vooruit een al dan niet bewuste rekenfout had opgemerkt. Maar het belangrijkste is dat er een akkoord is, zei Diependaalde in ons tv-journaal.
1: Ik probeer een land te besturen en ik probeer mij eigenlijk zo weinig mogelijk bezig te houden met het theater daar rond. Mm-hmm. Het geeft geen goed beeld, ik kan dat niet ontkennen. Ik vind dat ook helemaal niet leuk. Het belangrijkste is dat we dat akkoord gesloten hebben. Dat we die maatregelen samen nemen. En iedereen neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid in op. Het is veel leuker om het onszelf gemakkelijk te maken en met geld te blijven strooien. Maar daarmee schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit in de nek van die toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat doen we met deze ploeg niet. Het beleid, dat ligt er wel.
0: Nochtans is er veel kritiek bij die toekomstige generaties. Zo is de Vlaamse Vereniging van Studenten verontwaardigd over de maatregel om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor studenten boven de 23. Dat zal voor sommigen een drempel zijn om niet verder te studeren, zegt Nele van Hooijwegen.
2: Als je als 18-jarige een foute studiekeuze maakt en je kiest het jaar daarop voor een studie van 5 jaar, dan zit je ook dat laatste jaar zonder dat kindergeld. En dat kan wel voor bepaalde studenten de extra drempel zijn, waardoor dat zij niet zullen gaan verder studeren of misschien gewoon moeten stoppen met hun studies.
0: Ja, zowat 40.000 studenten en hun ouders zouden getroffen worden door die maatregel. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks.
3: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
0: In Frankrijk zijn er opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
4: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
5: Er is een montée de la violence.
4: Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
5: De véhicules du personnel, des personnels, ont pu être incendiés.
4: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
5: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle les violences urbaines.
4: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vannacht regen in het westen, kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. In de ochtend in het oosten zwaar bewolkt met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan.

0: Het is 11:00, goedavond, VRT Nieuws met Bericht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden ze opgewacht door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot de kapitein aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
1: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
2: Er is een montée de la violence.
1: Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
2: De véhicules du personnel, des personnels, ont pu être incendiés.
1: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
2: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
1: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten, één dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een fikse ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. En dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En morgen, werd vandaag duidelijk, zal hij opnieuw niet in de basis staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft Ronaldo nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, vannacht regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden zij ontvangen door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot, de kapitein, aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben het pilootproject tegen illegale migratie via het kanaal na 1 jaar stopgezet. Onder de noemer 1 binnen, 1 buiten ging Frankrijk ermee akkoord dat elke asielzoeker die in een bootje het kanaal was overgestoken naar Frankrijk kon worden teruggestuurd. In ruil zou het Verenigd Koninkrijk een gelijk aantal mensen uit Frankrijk laten overkomen als zij op een legale manier asiel hadden aangevraagd. Sinds de start van het project hebben de Britten zowat 1500 mensen teruggestuurd. Omgekeerd liet het een iets kleiner aantal mensen uit Frankrijk overkomen. De Britse regering zegt teleurgesteld te zijn in het beperkte resultaat. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij school en ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
1: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
2: Er is een montée de la violence.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
2: De vehicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
1: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
2: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
1: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen 1 oktober. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie. Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten 1 dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een ruzie met de nieuwe bondscoach, Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. Dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En vandaag kreeg hij te horen dat hij morgen opnieuw niet in de basis zal staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft hij nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Vannacht regen in het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Zo, woensdag 30 september zit erop. Een goede nacht.

Er is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. 2 piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig ook weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Intussen zijn de passagiers van het vliegtuig veilig aangekomen in Israël met een ander vliegtuig. Ze werden op de luchthaven ontvangen door premier Netanyahu. Hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving in ons land te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals onder andere de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale adaptatieplan. En goed nieuws voor mensen die graag koken of lekker eten. Iedereen, denk ik dan. Vrouwenorganisatie FERM, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van Ons Kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons Kookboek is wat het eerste en ook bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er dus een nieuwe uitgave met klassieke recepten. Maar de eetcultuur is ook veranderd en dus is er uiteraard ook aandacht voor nieuwe recepten, nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog, vannacht regen in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met onweer? Blijft wel erg zacht met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar ook nog fikse regen of buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum van het land. En maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij chemiebedrijf Celanese in Lanaken is gisteren de productie definitief beëindigd. De fabriek gaat dicht en bijna 200 mensen verliezen hun job. In de fabriek werden sigarettenfilters gemaakt. De productie daarvan verhuisd naar de Verenigde Staten. En dus was het voor de meeste werknemers een emotioneel afscheid van hun werk.
1: Na 40 jaar hier gewerkt hebben, is het toch wel zwaar voor afscheid te moeten nemen van een tijdperk, noem ik dat.
2: Gewoon wel nu eerst even thuis alles op een rijtje zetten. Dus goed thuis blijven tot de geel. Ik verlang om terug te gaan werken. Maar ooit moet ik daar terug aan beginnen eigenlijk. Ja.
3: We hebben het goed samen kunnen afsluiten met de collega's. Dus dat is wel positief daaraan.
0: Enkele mensen blijven nog even aan de slag om de fabriek te ontmantelen. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. In de Verenigde Staten heeft een rechter de weg vrijgemaakt voor de overname van Warner Bros. Door Paramount. Die overname werd gecontesteerd door een aantal Amerikaanse staten omdat ze vreesden voor een te grote mediaconcentratie. Maar uiteindelijk troffen ze een schikking. En die overeenkomst werd nu goedgekeurd door de rechter. In de schikking staat onder andere dat er een toezichtsraad komt om te waken over de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CNN en CBS. Paramount heeft $110 miljard over voor de deal. Het weer nog regen vannacht. In het westen kan dat gepaard gaan met intense buien en ook met onweer. En het blijft wel zacht. Minima rond 19 graden vannacht. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar nog wat fikse buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw kans op een bui in het westen van het land, in het centrum. En maxima tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.